0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goeienacht. Het is 2:00.
1: Welkom bij een nieuw gouden Op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd oldies.

Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goeienacht. Het is 3:00. Welkom bij een nieuw gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd oldies.

is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goeienacht. Het is 4 uur. Welkom bij Nieuwgouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd oldies.

Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 5 uur. Welkom bij een nieuw gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemorgen. Het is 6 uur.
1: Welkom bij een nieuw gouden Op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd oldies.

Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen

ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Laat me blijven wie ik ben.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 7 uur.
1: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan moet je eens gaan zien bij P-plus plafonds. Waar je zetten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie die op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
2: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheide. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders. Altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
3: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
3: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen

0: Houtatelier heeft, voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
1: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
0: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
1: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
0: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
2: Op zoek naar een betaalbare afsluiting voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
3: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
4: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
3: Donderdag 1 oktober is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Yves Calders. Inkom €6. Taart en koffie inbegrepen. Balcazar. Donderdag 1 oktober tussen 2 en 5 uur. In het Mechelse Cultuurcentrum onder de toren.
1: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
5: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio, met alleen Nederlandstalige muziek.

Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd oldies.

0: De topministers van de Vlaamse regering hebben gisteravond de begrotingsbespreking afgerond zonder resultaat. De ministers van N-VA, CD&V en Vooruit gaan tegen de middag opnieuw rond de tafel zitten. Het doel blijft ongewijzigd en moet maandagochtend een definitief begrotingsakkoord op tafel liggen. Maandagnamiddag wordt minister-president Diependaele immers in het parlement verwacht voor de traditionele septemberverklaring. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een 52-jarige Belgische man omgekomen. De 50er was daar samen met zijn gezin op vakantie. Hij werd onwel tijdens het snorkelen voor de kust, waarna andere strandgangers hem roerloos in het water vonden. Toegesnelde hulpdiensten hebben geprobeerd om de man te reanimeren, maar blijkbaar kwam alle hulp te laat. Tienduizenden mensen zijn in Duitsland op straat gekomen om te pleiten voor een sterkere welvaartsstaat en om te protesteren tegen de geplande besparingen van de regering. De Duitse vakbondskoepel DGB heeft het over 175.000 betogers in 15 grote steden. In Madrid en andere Spaanse steden zijn tienduizenden mensen de straat opgekomen om te protesteren tegen uithuiszettingen en torenhoge huurprijzen. Aanleiding voor de demonstraties, de uitzetting van een 87-jarig vrouwtje die voor veel Spanjaarden het gezicht van de wooncrisis is geworden. De Nederlandse Demi Vollering heeft in Canada de wereldtitel wielrennen op de weg veroverd na een zinderende finale. In een sprint met twee klopte ze haar Poolse medevluchter Kasia Niewiadoma. Het brons ging naar de Italiaanse Elisa Longoborgini. Onze landgenote Kopecky kende een mindere dag. Ze moest de beslissende aanval op 40 kilometer van de streep laten gaan en finishte als 20ste op 8 minuten van de winnares. Het is straks in Canada de beurt aan de mannen voor de wegrit. Vandaag zondag een stralende warme dag met veel zon en maxima die vlotjes 26 graden halen. Maandag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op een bui. De dagen daarna schakelen we opnieuw over op zomers nazomerweer met pieken tot wel 29 graden.
1: Hallo Mechelaars, de Vadderik is terug. Op zoek naar een leuke locatie voor dansfeestjes, teambuildings, vergaderingen, privéfeestjes of workshops? Vadderik is de evenementen- en ontmoetingslocatie waar Mechelen samenkomt. Een gezellige plek voor evenementen tot 80 personen aan de Veemarkt 5 in Mechelen. Met parking onder de Veemarkt. Ontdek de mogelijkheden op vadderik.be. Vadderik, terug van weg geweest. En de heropening vieren we op vrijdag 2 oktober vanaf 5 uur met Thank God It's Friday. Met live muziek van Ipalmeri, om 7 uur een lintjesknipspeech van burgemeester Bart Somers en later op de avond DJ Inge. En voor de honger staat de foodtruck van traiteur Steven voor de deur.
2: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapi Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij de specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapi Shop steeds aan het juiste adres. Tapi Shop, Megasteenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag, van 9:30 tot 18 uur.
1: Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenade Orkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermite en Lisa Meivis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert, een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio Op Signor en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39.
3: Salopet. op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Vanaf nu ook s'avonds open voor je schoten gaan eten. Die is open vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Testdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
4: Heb je problemen met je toestellen van uw Oosthaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, met gefixt. Mok uw wasmachine een serieus lawaat. Warmt uw droogkast niet meer op. Heb een best in uw kookplaat of een oven die dat energie is weggegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. We herstellen elk merk, eender wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bij gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met uw computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
5: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Dienstsysteemweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
6: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Op Senior, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsenior.be.
7: Altijd oldies. www.opsenior.be.
8: Radio Op Senior.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 8 uur. Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenadeorkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert, een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39.
1: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen. Hallo Mechelaars, de Vadderik is terug. Op zoek naar een leuke locatie voor dansfeestjes, teambuildings, vergaderingen, privéfeestjes of workshops? Vadderik is de evenementen- en ontmoetingslocatie waar Mechelen samenkomt. Een gezellige plek voor evenementen tot 80 personen aan de Veemarkt 5 in Mechelen. Met parking onder de Veemarkt. Ontdek de mogelijkheden op vadderik.be. Vadderik, terug van weg geweest. En de heropening vieren we op vrijdag 2 oktober vanaf 5 uur met Thank God It's Friday. Met live

0: muziek van Ipalmeri, om 7 uur een lintjesknipspeech van burgemeester Bart Somers en later op de avond DJ Inge. En voor de honger staat de foodtruck van traiteur Steven voor de deur.
1: Donderdag 1 oktober is het opnieuw Balkazaar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Yves Calders. Inkom 6 euro, taart en koffie inbegrepen. Balkazaar, donderdag 1 oktober tussen 2 en 5 uur in het Mechelse Cultuurcentrum onder de toren.
2: Hé, hey, lamennekes, wie mokt er al een ooslijg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijke riet via verzolder, kelder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier lakot hé, en ook opkussen als je moest willen hé. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service 0478 92 83 75 of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be, want wallen maken onze leg.
3: Verroos de verf, mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professioneel en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verniet van tevoren ter plutse zien.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
4: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
5: Radio op Senior. Altijd oldies.

je bent nu vrij. Maar ben je nou echt zoveel vrijer dan bij mij? Ook met hem wordt het leven op de duur een sleur. En wijst hij je dan de deur, dan sta jij alleen.

0: De topministers van de Vlaamse regering hebben gisteravond de begrotingsbespreking afgerond zonder resultaat. De ministers van N-VA, CD&V en Vooruit gaan tegen de middag opnieuw rond de tafel zitten. Het doel blijft ongewijzigd. Er moet maandagochtend een definitief begrotingsakkoord op tafel liggen. Maandagnamiddag wordt minister-president Diependalen immers in het parlement verwacht voor de traditionele septemberverklaring. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een 52-jarige Belgische man omgekomen. De 50er was daar samen met zijn gezin op vakantie. Hij werd onwel tijdens het snorkelen voor de kust, waarna andere strandgangers hem roerloos in het water vonden. Toegesnelde hulpdiensten hebben geprobeerd om de man te reanimeren, maar blijkbaar kwam alle hulp te laat. Tienduizenden mensen zijn in Duitsland op straat gekomen om te pleiten voor een sterkere welvaartsstaat en om te protesteren tegen de geplande besparingen van de regering. De Duitse vakbondskoepel DGB heeft het over 175.000 betogers in 15 grote steden. In Madrid en andere Spaanse steden zijn tienduizenden mensen de straat opgekomen om te protesteren tegen uithuiszettingen en torenhoge huurprijzen. Aanleiding voor de demonstraties, de uitzetting van een 87-jarig vrouwtje die voor veel Spanjaarden het gezicht van de wooncrisis is geworden. De Nederlandse Demi Vollering heeft in Canada de wereldtitel wielrennen op de weg veroverd na een zinderende finale. In een sprint met twee klopte ze haar Poolse medevluchter Katia Niewiadoma. Het brons ging naar de Italiaanse Elisa Longoborgini. Onze landgenote Kopecky kende een mindere dag. Ze moest de beslissende aanval op 40 kilometer van de streep laten gaan en finishte als 20ste op 8 minuten van de winnares. Het is straks in Canada de beurt aan de mannen voor de wegrit. Vandaag zondag een stralende warme dag met veel zon en maxima die vlotjes 26 graden halen. Maandag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op een bui. De dagen daarna schakelen we opnieuw over op zomers na zomerweer met pieken tot wel 29 graden.
1: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
2: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
3: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een baan de klant lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om het toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan baan op Teek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moet je van Verschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is uw tijd kostbaar of wacht gewoon niet gaire? Alwel, dan zat op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
4: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gildeclowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkerol in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
2: Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Monny & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen, Leuven. Of bezoek monnyenzone.be, ook in Zemst.
5: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaires en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en ruimplus.be.
6: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
2: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
7: Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke? Barradio Op Senior. In een nummer 0.

0: Het is 9 uur. Wil je een prachtige tuin zonder er zelf uren werk in te steken? Schakel GTS Tuinonderhoud in. Bel 0468 53 96 20. Van grasmaaien en gazononderhoud tot hagesnoeien, verticuteren, onkruidwieden en seizoensonderhoud. Ook voor de aanleg van nieuwe grasmatten en klinkerwerken voor opritten en terrassen kan je rekenen op GTS Tuinonderhoud. Jij geniet van je tuin? Gregory doet de rest. Actief in de ruime regio van Mechelen. Bel vandaag nog 0468 53 96 20. GTS Tuinonderhoud helpt je met alle soorten tuinwerk, klein of groot. Jouw tuin in topvorm.
1: Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenadeorkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert, een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39.
0: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapis Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij dé specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapis Shop steeds aan het juiste adres. Tapis Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag, van 9:30 tot 18:00.
1: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retro-kamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Vanaf nou ook s'avonds helpen voor je schoten gaan eten. Die zuipen vanaf 11 uur. Smondags tot 17 uur. Testdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
3: Donderdag 1 oktober is het opnieuw Balkenzaar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Yves Calders. Inkom €6. Taart en koffie inbegrepen. Balkenzaar, donderdag 1 oktober tussen 2 en 5 uur. In het Mechelse Cultuurcentrum, onder de toren.
4: Huur een bouwdroger.be is de

0: Lakker, bezetter of stucadoor net langs geweest? En wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Grootmechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur een bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huureenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
1: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4Mfire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4Mfire. Meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
2: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio. Met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Volksradio.
1: Stem af op volksradio.be.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
2: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.
2: Altijd oldies.

0: De topministers van de Vlaamse regering hebben gisteravond de begrotingsbespreking afgerond zonder resultaat. De ministers van N-VA, CD&V en Vooruit gaan tegen de middag opnieuw rond de tafel zitten. Het doel blijft ongewijzigd. Er moet maandagochtend een definitief begrotingsakkoord op tafel liggen. Maandagnamiddag wordt minister-president Diependaele immers in het parlement verwacht voor de traditionele septemberverklaring. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een 52-jarige Belgische man omgekomen. De 50er was daar samen met zijn gezin op vakantie. Hij werd onwel tijdens het snorkelen voor de kust, waarna andere strandgangers hem roerloos in het water vonden. Toegesnelde hulpdiensten hebben geprobeerd om de man te reanimeren, maar blijkbaar kwam alle hulp te laat. Tienduizenden mensen zijn in Duitsland op straat gekomen om te pleiten voor een sterkere welvaartsstaat en om te protesteren tegen de geplande besparingen van de regering. De Duitse vakbondskoepel DGB heeft het over 175.000 betogers in 15 grote steden. In Madrid en andere Spaanse steden zijn tienduizenden mensen de straat opgekomen om te protesteren tegen uithuiszettingen en torenhoge huurprijzen. Aanleiding voor de demonstraties, de uitzetting van een 87-jarig vrouwtje die voor veel Spanjaarden het gezicht van de wooncrisis is geworden. De Nederlandse Demi Vollering heeft in Canada de wereldtitel wielrennen op de weg veroverd na een zinderende finale. In een sprint met twee klopte ze haar Poolse medevluchter Kasia Niewiadoma. Het brons ging naar de Italiaanse Elisa Longoborgini. Onze landgenote Kopecky kende een mindere dag. Ze moest de beslissende aanval op 40 kilometer van de streep laten gaan en finishte als 20ste op 8 minuten van de winnares. Het is straks in Canada de beurt aan de mannen voor de wegrit. Vandaag zondag een stralende warme dag met veel zon en maxima die vlotjes 26 graden halen. Maandag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op een bui. De dagen daarna schakelen we opnieuw over op zomers na zomerweer met pieken tot wel 29 graden.
1: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan nutte is gaan zien wat bij plusplafonds. Wallen zitten op één dag een neef spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie die op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
2: Zit er mee een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij hoog water. Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt de chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verkleiner stellingen met de baloot GTA en verwarming Willox aan. Bel Tescalle op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatiekeutel. Lood GTA en verwarming Willox. Tescalle die wacht op uw telefoonnetje. En hoe rapper dat gebeld, hoe rapper dat geboekt is. 0473 32 57 75.
3: Heb de problemen met uw toestellen van uw oorzaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo.

0: zijn gistek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar er stille elk merk. Eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96. Voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Och, kijk hier. Beerput vol of geen overstoopt? Als het begint te zwalen, moet je bellen.
2: 015 75 64 91. 015 75 64 91. Als de nood het hoogst is,
1: is Lazarums vlakbij.
2: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
1: Lazarums.
2: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
3: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzesteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
4: Hé, lamennekes, wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waardige riet via verzolder, kelder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, in lakot hé. En ook opkussen als je moest willen hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service 0478 92 83 75 of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be, want wolen maken onze leg.
5: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehandsauto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 kamionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's Jos van Loveren.
6: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Op Senior, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsenior.be.
7: Altijd oldies. www.opsenior.be.
8: Radio Op Senior.
7: Altijd oldies.
9: Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops.

0: Van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenade Orkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert. Een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio Op Signor en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39.
1: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bauhaus Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
1: En wist je dat Bauhaus Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
1: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17 uur en op zaterdag van 7 tot 15 uur.
0: Bauhaus Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
1: Bauhaus Mechelen. Alles voor je bouw.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond meug gezien, dan moet je eens gaan zien wat bij Plus plafonds. Waar we zitten op één dag een heeft spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie die op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
3: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkero. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gildeclowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkero in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
4: Hé, lamennekes. Wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waardige riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, in la kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van al metalen. Bel Robin van MC All Service 0478 92 83 75 of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be, want wallen maken onze leg.
5: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klaan lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij

0: Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moeten we verschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is uw tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Alwel, dan zat je op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraken. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
1: Donderdag 1 oktober is het opnieuw Balkazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Yves Calders. Inkom €6. Taart en koffie inbegrepen. Balkazar, donderdag 1 oktober tussen 2 en 5 uur in het Mechelse Cultuurcentrum onder de toren.
2: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
3: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
4: Radio op Senior. Altijd oldies.
5: Goedemorgen, beste Mechelers. En veel mensen in de omstreken van Mechelen en zelfs heel ver. Ook hartelijk welkom aan al die mensen in Tenerife. En wat weet ik allemaal, want die luisteren ook allemaal mee. Want vandaag is het echt wel een speciaal uitzending. We hebben draaggasten rond tafel. En we gaan beginnen met, ik zou het kan zeggen, de ouderdomsdijker. Maar als je mee ziet zitten, is er nog een van Drama 7 die nog gemakkelijk over tafel kan springen, denk ik. En dat is even minder dan Jean van de Weygaard. Nou, kunnen we zeggen, Jean van de Weygaard, die naam, dat kennen we niet. Maar Jean was de, je gaat hem kennen onder een andere naam. Jean was de succesvolle uitbater van de Vaderik in de jaren 80 en over die jaren en er rondom hebben we het uitgebracht bij hem, Emma. En dan hebben we ook nog bij ons David Gijbels en zijn zoon Jonathan, want die Emma de Vaderik, want daar gaat het vandaag over, terug neef blijven ingeblazen. Ja, volgende wijken, vrijdag geloof ik, de 3 oktober is het grote opening. Dat is de 2 oktober. Gelukkig zit er hier een die het V-teken maakt, dan weet ik dat het de 2e is.
6: Dat wil ik.
5: Ja, de 2 oktober gaat het hier open en het wordt een eventcentrum, maar wat dat allemaal gaat worden, dat gaan ze beter ook uitgebreid vertellen aan de Mechelers. Ja, we gaan beginnen met Jean van de Weygaard, ja, op de vismat. Oorspronkelijk de DJ's. Links hadden dus de discobar DJ's. En daar nog het doverlokaal, pas ik zelfs nog in een tijd.
7: Op de
5: V-mat. Ja. En dan aan de andere, en dan heb ik verder de Close. En dat nog er nog voor, denk ik. Hè.
7: Ja.
5: Van de Frank Neukens nog in een tijd. Die meneer Jean van de Weygaard, die meneer bij ons. Maar Jean, misschien even terug, want ondertussen is het toch ook al even de 70 gepasseerd. Nog maar juist, zal ik zeggen. En nog altijd maar aan het werk.
7: Ja, dat klopt.
5: Heb je dat nodig als mens? Wil je niet blijven stilzitten?
7: Ja, als je zo nog een beetje kunt bezig blijven, dan blijf je nog gezond. Hè?
5: Voilà, absoluut.
7: Want als je stilzit, dan... Dan wordt duider.
5: Dat wordt duid, hè?
7: Ja. Ja,
5: absoluut. Maar het is het werken nou dat niet overgemokt, precies. Dat ziet er echt nog wel goed uit. Maar ze kunnen nou nog altijd zien in de bas, zeker, hè? Dat is... In Ofstooien aan de tegen de plaas.
7: Ja, dat is niet ver van Ofstooien van de plaas. Dat is Boortmeerbeek. Hè.
5: Voilà. En daar nog 2 dagen op de wijk.
7: Ja, de woensdag en de vrijdagavond.
5: Ja, voilà. Als ze dus willen nog eens een goede dag komen zeggen, moeten ze daar zo houden. Voilà. Maar uw kinderjaren, Jean, nog 72 jaar terug, waren er die deurgebracht.
7: Mijn kinderjaren?
5: Op de eerste baan, zijn ze daar nog gewoond?
7: Ja, nou, de liefste baan heb ik nog gewoond. Ja. Dat ben je dan, jij weet dat goed. Jij bent goed in je licht.
5: Ja, maar ik weet ook dat uw vader nog koning van de Met geweest is.
7: Ja, dat klopt. Ja, koning van de Vogelmarkt in Antwerpen. Hè.
5: Dat is toch ongelooflijk, hè?
7: Ja,
5: was dat een Metkramer, alle vader?
7: Een demonstreerder, eigenlijk, dat ze zeggen. Hè.
5: En met van alles, of met bepulde zaken?
7: Ja, die stond wel met zijn mayonaise, zal ik zeggen. Hè. Dat was hem vergekend, hè.
5: Is het echt?
7: Ja.
5: Ja,
7: met, Marken, met zo'n met zo'n stoemper, hè.
5: Ja.
7: En achteraf is hem dan met een groentemes begonnen. En dat was hem ook heel goed in.
5: Ja.
7: Maar hij lijft al de miezen.
5: Nee, nee, nee. Nee, maar toch, allee, ja, gekend was de koning van de Vuigelen. Van de Vuigelen. Ongelooflijk, hè.
7: En Toos was die kalm, hè.
5: Ja.
7: Maar als die op de mat stond... Dan was die ongelooflijk.
5: Maar die is net toch de groente voor jou, madame Toos.
7: Ja.
5: Vintje. Of die heeft Toos niet veel.
7: Nee, Toos... ja, Toos... Zo, af en toe mocht hij niet wel eten, zo, hè? Dat
5: ja,
7: wel.
5: Dat wel.
7: Ja, ja. Ja.
5: Zeg, en was je dan naar school geweest als je daar woonde?
7: Ik ben... lang in de Koninklijke Tenem Keerbergen geweest.
5: Ah?
7: Op internaat.
5: Ah, op internaat, dat is juist. Dat internaat is weg, maar, hè? Maar dat
7: ja,
5: was
7: dat is weg, hè? Maar toen hebben... Dat was streng, maar...
5: Kosten ze hem niet uit de foto?
7: Nee, maar mijn vader stond dan op de mat en mijn moeder, die waren gescheiden, juist. Ja. En daarom moest ik naar een internaat.
5: Ja. En vond je dat spijtig? Of dat
7: in het begin vond ik dat heel spijtig, maar... Achteraf is dat goed gekomen, dan is dat je dat gewoon waard.
5: Ja.
7: Hadden daar je vrienden en zo, hè, dus
5: en voilà.
7: Dat
5: en,
7: was goed.
5: Kon je van jou zeggen dat je een goede student was?
7: Een goede, een middelmatige zou ik zeggen.
5: Dat was goed. Ja. Middelmatig school.
7: Middelmatig.
5: Zeg, en uw moeder en uw vader, hebben het gevoel dat je een streng opvoeding had?
7: Een strenge? Ja, ik ben strenge ergens wel in het internaat, hè. Ja. Maar van mijn moeder en mijn vader, die waren niet zo heel streng, zo, hè. Nee, maar ik was zo geen allee, ik stak niet zoveel uit.
5: Geen lastige?
7: Nee, geen lastige.
5: Nee, en grootouders, hadden die nog gekend? Nee, of wel?
7: Ja, maar... Ja? Maar
5: ook Mechelers?
7: Dat waren ook markkramers, hè.
5: Ja, mei.
7: Ja,
5: en
7: dat zat in de familie.
5: Zelf nooit geen goesting gehad voor op de metten staan.
7: Ja, wel, ik heb daar goesting voor gehad, maar mijn vader had dat niet... Allee, die raadde me dat niet aan en daarom heb ik dat niet gedaan.
5: Nee, dus dan zijn we naar Keerbergen geweest en direct nadat je die studies gedaan hebt, dan beginnen werken of heb je dat nog iets anders gedaan?
7: Dan heb ik eerst nog een ingangsexamen gedaan in de STIM en dan ben ik daar voor de talen en ben ik daar begonnen... Maar dat heb ik niet volgehouden. En dan ben ik begonnen te werken.
5: Ja.
7: En mijn eerste job, dat was in de lijst. Dat was een aanvuller.
5: Ja.
7: Aanvuller. En dan ben ik in het leger gegaan.
5: Amai.
7: En achter het leger ben ik dan begonnen te werken.
5: Ja. En altijd dan direct een Eureka in? Of, ja?
7: Ja, ik ben direct een Eureka in gegaan. Mijn eerste job. Ik denk dat dat het Keizershof was op de grote markt hier.
5: Keizershof van de Dens?
7: Van de Dens, maar die zijn in feite...
5: De Polle Dens, mensen Toos, hè? Ik weet dat er veel Malinwaiers luisteren, maar voor die van de Racing, de Polle Dens, had het Keizershof in die taart.
7: En Paul Dens, met Paul Dens heb ik ooit de Vaderik begonnen.
5: Het is niet waar.
7: Ja, met Paul Dens, maar dat lijft niet meer.
5: Nee.
7: Ah, je weet het ook.
5: Ja.
7: Okay.
5: Ja, ik zit niet weg voor kloppen van de Racing. Dus ik weet dat wel. Maar goed, ja, dat is inderdaad... ik had die naam ergens opgevangen, maar ik wist niet dat die samen met jou nog heer de Vaderik is begonnen.
7: Ja, dus Paul Dens, die deed de papieren, al de bureau.
5: Ja.
7: En ik deed de uitbating, hè.
5: Voilà. Maar je hebt ook nog DJ... Nee, je hebt nog garçon geweest in een DJ's, geloof ik, hè? Of
7: de
5: niet?
7: DJ's... ja, daar heb ik ook garçon geweest. Dat is nog vroeger, hè.
5: Dat is nog vroeger.
7: En dan was ik nog student in feite. Dan was ik nog heel jong. Hè.
5: Maar waar ga je eigenlijk zelf als student ook een uitgaander? Of waar de media...
7: Ja, wel, ik was een uitgaander. Ik was een ambiancemaker, hè.
5: Ja, en waar was dat dan in Mechelen?
7: De Beethovenkelder.
5: Ja.
7: De DJ's nog in de tijd. Dat waren zo wat de twee zaken waar dat ik ging.
5: Ja, allemaal gaat veranderen, die Mechelen. Nee.
7: Ja, en dan de Zotkop heb ik ook nog gedaan.
5: Ja.
7: En de Zotkop heb ik dan groot gemokt. En achter de Zotkop, die is hoe dat ik de Vaderik begonnen ben.
5: Ja, maar de Zotkop, dat was dan de periode Vuide Nerman nog, hè?
7: Ja, ja, nee, dat was na de Nerman. Welke Nerman? Van Eetveld. Ja. Dat was Vuide Nerman. De Nerman is daarachter gekomen.
5: Is daarachter gekomen, ja. Ja.
7: Okay. Maar dat marcheerde dan een mieze goos.
5: Nee, nee, dat was anders ook.
7: Amai.
5: Dat was ook helemaal anders. Hè.
7: Dat marcheerde niet mieze goos.
5: Nee. Maar het was dan in de kelder, hè, dat we moesten gaan dansen. Hè, in een Zotskop. Hè.
7: Ja, dat was in de kelder. Hè. En ja, daarboven had ook nog een klein dansvloer, hè, van achter. Hè.
5: Ja, ja. Zeg, en je dan ook nog... Ja, ik weet niet dat je daar ook nog gewerkt hebt, maar ik denk het wel in de Falstaff.
7: In de Falstaff? Nee, nee, daar heb ik nooit gewerkt. Nee.
5: En ook niet gekomen?
7: Ja, wel, wel is, ja, ja, gekomen wel, maar niet gewerkt.
5: Bij de Jacquero en bij Adrienneke.
7: Ja, ja, ja,
5: dat waren toch ook nog alle taden daar.
7: Ja, ja, ja.
5: Met de garçon Michel, geloof ik, dat was. Ik weet het niet meer.
7: Dat weet ik
5: niet. Jacquero, maar die zijn er nog tegen gegaan, geloof ik.
7: Ja,
5: ook,
7: dat zou kunnen.
5: Ja. Nou, even, we gaan een beetje rusten. Want ik heb nog vuil op mijn papier staan. En ze weet, moeten we natuurlijk ook de David is aan het woord krijgen. Hè? En
7: ja,
5: en
7: ja, zeker.
2: Radio in het Mechels. Dit is Mechelse Peper met Bart Pepermans bij Radio Opsignor.

0: kwart na tien. En ja, we zitten hier eigenlijk nog maar juist. Maar we zijn al goed. Dan babbel er ook met de Ja. En ik hoop dat een David nog even geduld heeft. Dat hem nog wat kan vertellen. We gaan ze een beetje aan de voeren kunnen doen. Hè. Ja, we waren het over de pole dance bezig. Dus juist, hè, dat je er eigenlijk nog mee begonnen bent. Dat we dat hier nog allemaal gedaan. Hè, de Amitié en dan het Gulden Anker.
1: Ja. Ja,
0: de mensen dat kennen, dat is dat hotel. Aan de vaart, hè?
1: Aan de vaart, ja, dat klopt.
0: Nou, ook is dat allemaal eigen.
1: Ja, dat is allemaal veranderd, hè.
0: Ja, voilà. Zelf, waren je al zelf een racinger of een kakker in die tijd?
1: Ik ken een kakker.
0: Ja, nog altijd?
1: Ja, nog ja. Altijd.
0: Ja, ik zit er hier nog twee aan tafel. Het is één, het is draaien en van de maling. Dat is ook niet altijd zo geweest.
1: Nee.
0: Ik ben ook al eens er niet gewonnen, hè. Maar ja, het is goed.
1: Het is slecht bezig.
0: Ja, maar die Jean, pas op, die Jean Quero, wat dan maar verklappen, die is nou nog keeper geweest van de racing, hè?
1: Ah, ja.
0: Ja.
1: Maar de Paul de Zad ook in de racing gespeeld,
0: ja,
1: voilà.
0: Op die is een doelspeler van de Jean, staat dat op en is nog maar niet lang dood, zo'n 2025, geloof ik.
1: Ah,
0: ja.
1: Ja. Ja.
0: Dat was een echte racinger, hè? De DJ's, dat was eigenlijk de voorloper van de Vaderik. Was dat dan meer een dansing of meer een dansing café?
1: Een dansingcafé zou ik niet zeggen. Ja, dat was niet zo gelijk als de Vaderik. De Vaderik was groter gedaan.
0: Ja, daar had er maar iemand verteld toen als de Jean dan nog werkte. Dan trokken we als de DJ's zo wat afliep, naar Tjalikken op de leren met. En dat had dat nog geweten?
1: Ja, Tjalikken, dat heb ik nog goed gekend. Ja.
0: Was dat dan een eitdoos of een café? Of
1: nee, dat was ook zo een café. Hè.
0: Een laatavondcafé.
1: Ja.
0: Zo waren
1: dus. En dat gingen we af en toe, maar niet zoveel.
0: Nee.
1: Af en toe wel.
0: Ja, het pand van de Vaderik zelf, dat was in de jaren 60 het Guldenhuis.
1: Ja.
0: Was dat ook een café of was dat iets anders?
1: Ja, dat was zo meer een studentenzaak. Hè. Guldenhuis, zo noemde dat, geloof ik.
0: Ja.
1: En daar dan zaten ze boven ook. Hè.
0: Met TD's en zo van de Jonker.
1: Ja.
0: Maar dat waren toen misschien nog een beetje te jong.
1: Dat heb ik nooit niet echt gekend.
0: Nee.
1: De DJ heb ik ook gekend, hè?
0: Ja, de DJ. Maar dat pand heeft veel namen gehad, hè?
1: Ja.
0: De Vibrato heb ik ook een stukje gezien dat dat heeft gegeten. Hè. De Sputnik, Club President, dat is allemaal hetzelfde pand eigenlijk.
1: Ja.
0: Allee, later nog, hè? Maar doogdagen waren toch de jaren 80. Toen dat Gouder eigenlijk baas werd, in 1987.
1: Ja, en de Vaderik, die naam hebben gekozen, van, dat komt van hier van de Viermarkt. Van de Vaderik.
0: Ja, van het standbeeld. Maar,
1: van het standbeeld.
0: En was hier nog een fontein over ook in een tijd. Daar heb ik wel eens een anekdote van gehoord. van dat hier even zeggen van, hé, met een bus waspoeier naar de fontein gaan. Ja. Dat nog geweten. En dan gooide ze er een bus waspoeier in. En dan was precies dat Mechelen schoonbad was in de Viermarkt. Ze zijn veel toren uitgestuiken vroeger, hè?
1: Ja.
0: En ze kunnen ze allemaal niet vertellen, ook niet. Maar goed, je was toen midden jaren 30. Waren het toen begin jaren 30?
1: Dus zo 30, rond de 30.
0: Toen 30 jaar begonnen zijn. En je gaat eigenlijk eer ook uw vrouw leren kennen in de Vaderik?
1: Nee, ik heb mijn vrouw leren kennen in de Beethoven.
0: Ah ja.
1: Daar heb ik mijn vrouw leren kennen.
0: Ja,
1: mijn vrouw is Spaanse. Hè?
0: Spaanse Carmen. Hè?
1: Ja, klopt.
0: Vroeger als die van de kampioenen.
1: Ja, klopt.
0: Dat is ook een hondje. Nee, waarschijnlijk niet.
1: Nee.
0: Carmen Garcia. Hè?
1: Carmen Garcia, ja.
0: Ja, bij mij op school had iemand gewerkt. Die hadden ook was die is ook gekend. Pepita, ik weet niet of ik Pepita kent.
1: Ah ja, Pepita, die kennen wij goed.
0: Die had bij ons op school gewerkt. Hè, ja, maar mensen kennen...
1: Dat is die van de Roland Smets.
0: Ja.
1: Roland Smets, daar hebben wij nog mee uitgewist vroeger.
0: Dat is ook een nummer 1.
1: Ja.
0: De mensen kunnen allemaal namen noemen, hoe het al zeggen, godverdomme, ja, die kennen hem ook nog. Maar ze kenden nu van achternaam eigenlijk niet zo goed, Jean. Van de Wijngaard, ze kenden eigenlijk meer als Jacques de Danser.
1: Ja, klopt. Jacques de Danser.
0: Ja,
1: nou, viaalsmaker, hè, dansen. Ja. Hè, en,
0: maar
1: en
0: niet maar zo gewoon dansen. Hè.
1: Wat bleef?
0: Niet maar zo gewoon dansen. je kon echt wel heel goed dansen. Hè. Dat zei ze toch, hè?
1: Dat was, ja... Dat ging, ja.
0: Ik heb er een anekdote van, maar ik weet niet dat het waar is. Dat je mag het zelf vertellen als je weet over wat dat gaat gaan. Dat je ooit eens naar Antwerpen bent gegaan om te gaan dansen. En je kwam er ergens binnen en dat was eigenlijk een danscafé met vooral zwarte Afrikanen.
1: Ja, dat zou ik.
0: En je bent er een hele tijd aan het dansen geweest.
1: Tussen die mannen.
0: Tussen die mannen. Maar als je ging zitten, kwam er zo'n stroos aan Afrikaan af. Die pakte nu vast en die zat terug op de dans. Ja. Heb je dat nog geweten?
1: Dat herinner ik me weinig van.
0: Die dat bij jou bouw waren, die herinnerden Helle dan nog.
1: Ja, maar dat zou wel kunnen. Nou.
0: Ja. Dus dansen, ja, dat was toch wel...
1: Het was ambiance maken, hè.
0: Ja, ja, ja,
1: dat was zo, hè. Daarom dat de vader die koek gemarcheerd had, ja, hè.
0: Maar hier zijn koppeltjes gevormd ook, hè.
1: Ja, ja, ja, hier zijn er vuil die...
0: Die zou ze een eerste kus zeggen gegeven, ja. En nog een bekende bij ook, hè. Een van een ander licht.
1: Van een ander licht?
0: Michel Verscheuren.
1: Ja. Ah, serieus?
0: Die had dat zelf gezegd in een interview. Ik heb in de Vaderik mijn eerste quiz aan mijn vrouw gegeven.
1: Ja, oké.
0: Okay. Heb je dat nog geweten, David? Dat je dat vertelt?
2: Ik was er niet bij, maar Michel Verscheur, die heeft een recht... Ik ben niet gewoon van plaats, ik weet niet wat.
0: Ja, je hebt Meerbeek spreken.
2: Van Meerbeek. Voilà.
0: dat mag ook.
2: De Michel Verscheur, dat was een overbuur van ons.
0: Ja.
2: En ons moeder, die vond het ook een toffe.
0: Ja.
2: Daar hebben ze nog schoon foto's van. En dat is inderdaad, dat is juist de Michel, die heeft onze vrouw hier, de eerste keer, een kus gegeven.
1: Ah, oké. Okay.
2: Ja, we zijn er nog zo'n keer zo
0: lukt. Ken je die nog iets bij, hè?
1: Maar ja, dat wist ik niet, hè.
0: En dat had ook geen tijd, hè, David, voor mij altijd die koppeltjes te zien.
1: Ja, dat was tappen. Dat was achter de toog, hè.
0: En 89 was dat eigenlijk, ik elke avond vol een bak, hè. Stroom.
1: De eerste weken, dat was toch per week 40 vaten weer. Ja, dat is echt waar. Ja. De eerste weken, hè.
0: Ja, maar ook overklaarde dat succes eigenlijk? Van waar kwam dat?
1: Dat succes, dat had ik opgebouwd in de Zotskop.
0: Ja.
1: In de Zotskop, daar was ik begonnen. En dan marcheerde bijna niet mee. En dan ben ik begonnen. En dan met muziek te draaien, tappen... in de week, hè.
0: Ja.
1: En in de weekend kwam er dan een dishockey. En dan tappen en plezier maken, ja, zal ik zeggen. Hè. De mensen moeten dat aanvoelen. Ja. Als je een ambiance wilt maken. Hè. Ja. Als de mensen dat aanvoelen, dan amuseren ze zelf ook. Hè.
0: Ja. Waren er een strenge cafébaas ook? Als er iets gebeurde of zo?
1: Als er iets gebeurde,
0: nog,
1: wel, hè.
0: Nog wel over hem, maar goed, dat is nou nog niet. Maar elke avond zeggen de mensen die geweest zijn... hadden gaat toch wel eens iedere keer ergens de kusjesdans opgezet. Van de La Bamba. Dat herinneren ze alle toch. Dan ben je geen avond gesloten of dan moest al een kusjesdag geweest.
1: Ja.
0: Klopt dat ook, dat er in veel...
1: Dat werd een kusjesdans. Ja,
0: dat plezant, hè.
1: Ja.
0: Maar... Jean, ik weet niet of we nog in met Thijs Bloks, nog even, hè. Nog 1 minuut. Ik ga dat inladen. De horeca is eigenlijk teamwork, hè. Je moet wel mensen nemen, aan mensen terugdenken. Als mensen terugdenken aan hun zaken, dan noemen ze toch wel ook nog een aantal personen. En daar gaan we het ze beter nog even over hebben. Maar eerst

0: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
1: Hallo Mechelaars, de Vadderik is terug. Op zoek naar een leuke locatie voor dansfeestjes, teambuildings, vergaderingen, privéfeestjes of workshops? Vadderik is de evenementen- en ontmoetingslocatie waar Mechelen samenkomt. Een gezellige plek voor evenementen tot 80 personen aan de Veemarkt 5 in Mechelen. Met parking onder de Veemarkt. Ontdek de mogelijkheden op vadderik.be. Vadderik, terug van weg geweest. En de heropening vieren we op vrijdag 2 oktober vanaf 5 uur met Thank God It's Friday. Met live muziek van Ipalmeri, om 7 uur een lintjesknipspeech van burgemeester Bart Somers en later op de avond DJ Inge. En voor de honger staat de foodtruck van traiteur Steven voor de deur.
2: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheide. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
3: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
4: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
5: Verroosde verf, mannenmijter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stip tot een goed end. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
6: In de problemen met uw toestellen van uw Jooshaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, met gefixt. Mocht uw wasmachine een serieus lawaat, warmt uw droogkast niet meer op. En dan best in uw kookplaat of een oven die dat energie is weggegeven. Geen paniek, beeld gefixt 0475 43 48 96. We herstellen elk merk, eender wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het baggefix te doen. Bel 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met uw computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
7: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en ruimplus.be.
1: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
8: Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke? Barradio Op Senior. In een nummer 0.

0: Altijd oldies. www.opsignor.be.
1: Radio Opsignor.
0: Altijd oldies.
2: Zo mensen, we zitten nog altijd hier in, ja, in de fabriek eigenlijk. Hè? Samen met Jean van de Weijgaard, of Jacques den Dansen, dat de mensen niet mee willen zeggen. En natuurlijk ook nog met David Gijbels en zijn zoon Jonathan. Die is altijd maar, ik denk dat hij al de zaak aan het verberaden is. Want die is altijd maar aan het zien van op zijn computer, hè, Jonathan. Maar David en zoon, ja, gaan het pand eigenlijk van de Vadrik neef Luiven ingeblazen. Voor een neefinitiatief. En ja, ik denk dat de Jean er alleen maar blauw mee kan zijn. Je hebt de naam Vadrik terug. Genomen. Misschien eerst eens even vertellen van wat wordt de neefbestemming? Het wordt niet echt meer hetzelfde, nee, maar wel wat modernachtig.
3: Vadrik eventlocatie.
2: Ja, de eventlocatie.
3: Ja, dat klinkt goed. Hè?
2: Dat klinkt heel goed, maar wat is de invulling daarvan?
3: Wel, als je mensen nog wil buiten krijgen de dag van vandaag, dan is dat meestal voor beleving.
2: Ja.
3: De mensen willen nog een keer buiten komen, maar dan willen ze iets meemaken. En ja, voilà. Dus we zitten hier 15 jaar. Dankzij mijn zoon Jonathan. Die was toen 15 jaar. En dat was op een woensdagmiddag. En ik ging dikwijls toen op de middag in de Keizerin een croque-monsieur eten. En we waren al lang op zoek naar een locatie voor ons bedrijf. Vroeger zaten we al aan de Zoutwerf in de Steur in de Waag. Dat
2: ja,
3: dat rechtse mooie,
2: ja, dat is
3: ik had dat gehuurd met een koopoptie, maar dat is niet uitgegaan, want ineens kwam de dochter te wonen. Er moest wel op zoek nog iets anders. Ik had zo'n lesje. En ik vond dat nogal belangrijk dat we dicht bij de trein en de bus en de parking en Dotterstraat en van alles. Het moest goed bereikbaar zijn. En na 50 panden bekeken te hebben, komt Jonathan in één keer voor de dag met zo'n gazetteke van Imo.
2: Ja.
3: Duizend dinges Imo. Papa zei hem, dat is volgens mij nog een keer niets. Dat was op een woensdagmiddag. En de woensdagmiddag zijn we willen komen kijken, we hebben gebeld. En de zaterdagmiddag was dat getekend. Zo simpel was dat.
2: En zo lang stond dat hier aan lijk eigenlijk?
3: Nee. Ja. Dat was ik zal het in dialect zeggen, dat was een flauwwinkel.
2: Ah, een flauwwinkel,
3: van
2: ja.
3: Koen... Koen Wouters, ja. Maar niet die dat
2: niet
3: zingt.
2: Niet die van de zanger. Die zanger.
3: Ze verkochten die toen van die Harley Davidson fietsen. Ja. Zo een beetje groot en van alles. En ik heb dan, ja, voilà, dat was direct geklonken. Met ja. Die mens een uur op het terras gaan zitten. En ja, voilà, dat was een klik. Want dat is die, en trouwens, nou, wat we dat in de toekomst gaan gebruiken, is een beetje hetzelfde. Een eventlocatie, waar mensen die dat een keer een workshop of een feestje willen doen, of een opleiding, gebeurt hier ook heel veel. Zo, een leuke locatie in het midden van de stad, heel bereikbaar, met veel parking en al wat je wilt.
4: Ja, dus, dat doet er niet in mijn gaan.
2: Nee, dat doet er niet. Bah, voilà.
4: We zouden niet weten waar
2: dat je nog moet beginnen.
4: Wel, ja.
2: Dat is juist. Het verschil met vroeger is wel dat het geen openbaar café dansing is, maar dat mensen kunnen
4: reserveren
2: voor alles te huren. Of het,
3: ja, dat is zeker een vaste manier waarop dat we gaan aan beginnen, want anders is dat soms een beetje ingewikkeld. Je hebt een hele hoop restricties en zo. Ik wil me daaraan houden, ja. Uiteraard. Wat dat wel al 15 jaar doen, dat is die contactcentrumcafé bijvoorbeeld, opleidingen bijvoorbeeld, en van alles. En het gaat in het begin zeker dat soort van evenementen zijn dat we gaan aantrekken. Maar dat kan dus ook zijn met de plezante wandeling van de ene of de andere, dat dan strand hier, ja. Of een presentatie van een product, of een samenkomst van de sales, enzovoort.
2: Ja.
3: Dan heb je altijd een beetje de mogelijkheid van wat te meten, te samen te zijn en te feesten.
2: Dus mag je bijvoorbeeld iemand die zegt, ik wil een communefeest doen, dat kan niet.
3: Absoluut.
2: En een trui met een man of 60, 70, dat kan mee.
3: Ja. We zitten met van alles. Alles wat dat, want wij zijn natuurlijk, mijn zoon die vogelt het allemaal heel goed uit. We hebben mogelijkheden, maar ook beperkingen. Dus we hebben niet een beperking als het gaat over het aantal van 80 man. In feite 82, maar laten we zeggen 80.
2: Ja.
3: Misschien kan hem dat zelf een keer uitleggen, dat cijfer van die 80 vandaan komt.
2: Allee, geef de micro eens even over aan Jonathan. Ja, Jonathan, gaat ze precies wat het brein achter de zaak, hè? De stille kracht, als je dat ziet.
5: Ik vind dat een goede omschrijving, ja. Ik hou me vooral bezig met al wat dat praktisch is.
2: Ja.
5: En een onderdeel daarvan is natuurlijk ook hoeveel man mag hier binnen.
2: Ja.
5: in de tijd van de Valderik denk ik dat ze zich daar misschien niet al te nauw aan hielden.
2: Ik zie Jacques lachen.
5: Maar tegenwoordig, voilà, tegenwoordig lachen ze daar allemaal niet meer mee. Dus het is wel belangrijk dat je die dingen in doog had.
2: Ja.
5: En om nu specifiek over ons gebouw hier. Deurgat is 82 centimeter breed.
2: Ja.
5: En dat wil zeggen dat er 82 man binnen mag.
2: Ja.
5: Dat is eigenlijk de simpele regel. Ja, dus de centimeter per persoon voor, ja, voor de deuropening, dat is de regel die
2: daarbij... En als er 82 dikke mensen zijn, dan dat telt niet.
5: Dat is discriminatie, dat mag niet.
2: Dat telt niet. Oké, ça va. Ja. Zo werd dat gemeten, dat wist ik niet.
4: Nee, dat wist ik niet.
2: Kostte dat dan geen brierduiring stijgen?
5: Dat kan nog altijd, anders een garagepoort.
2: Ja, dat kan, ja, nog allemaal. Kan er meer volk binnen.
5: Maar de gevel blijft natuurlijk ook beschermd. Dus al te veel mogen en willen we daar ook niet aan veranderen. Hij is recent opgesmukt.
2: Binnen is het wel enorm veranderd, hè?
5: Ja, dat ik zou... Ja,
2: ik heb nog wel de pluts wat een toegestaan, hè, en Jacques.
4: Ja,
2: maar voor de rest, de dingen naar boven is... Er is boven ook een grote ruimte bijgekomen, toch?
5: Ja, 15 jaar geleden was het er eigenlijk helemaal leeg. Dus je kon tot in het plafond kijken, doorheen heel het gebouw. Dat was dan zo nog een klein half verdiepje aan, maar voor de rest was er eigenlijk niks. Dus ik kan mij voorstellen dat er inderdaad, als de zanger binnenkwam, dat dat hem zijn eigen hier nog wel kon terugvinden, maar dat het er toch helemaal anders uitziet.
4: Ja, dat klopt.
2: Ja. Zeg, en als er bijvoorbeeld, ik zeg maar, een feest wordt georganiseerd, kunnen ze dan aan allen ook vragen, ja, maar kunnen jullie niet zorgen voor een entertainer, en kunnen jullie niet zorgen voor tijd, en kunnen jullie niet zorgen voor een drank? Dat kan allemaal.
5: Dat kan allemaal.
2: Ja.
5: Flexibiliteit is, vinden we het allerbelangrijkste.
2: Ja.
5: Dus alles... Tussen haakjes is mogelijk.
4: Alles is bespreekbaar.
2: Alles is bespreekbaar. Dat
5: vind ik een goeie. Alles is bespreekbaar.
2: Dus jij dat gewoon dat doet. Ja. Ik denk dat als het niet begint, dat het hier misschien nog aan de deur staat, dat hij mij ook nog wat komt helpen. Dat is altijd maar aan het werk. Hè?
5: Alles is bespreekbaar.
2: Zeg, en volgende vraag is de opening. Ja. Verwacht je daar iets van? Nou, niet hier Mechelen moet afkomen, hè, maar daarna wel. Hè. Na de opening moeten ze wel eens zien dat ze zoveel mogelijk komen.
3: Ja, we zijn enthousiast. En als we dat idee gelanceerd hebben van we gaan hier iets doen met de Valderik, Valderik eventlocatie, dan was direct het Lestenies en de Gazet van Antwerpen present.
2: Ja.
3: En dat waren twee geweldige interviews, dat stond direct in de Gazet. En natuurlijk, als je iets in de Gazet zet, dan heeft iedereen het wel geweten.
2: Ja,
3: en laat ons zeggen, het signaal dat we geven, toen, dat is iedereen is welkom. Dat is iets dat heel goed past bij Mechelen, denk ik.
2: Ja.
3: Maar een keer dat we dan aan de slag gaan, na de 2 oktober, laat ons zeggen, dan moeten we toch wel de regeltjes, en we willen dat ook doen, hè, dan willen we die toch wel een beetje volgen. En dan gaat het inderdaad zijn, een feestje zus en een feestje zo, dat mensen moeten een lesje invullen van zoveel mensen in dat
2: weer.
3: En we doen niks van catering.
2: Ja.
3: Je kunt die bijvoorbeeld ook niet standaard in de week op het terras komen zitten en dan pret bestellen of zo. Pardon, een Carolus.
2: Ja.
3: Of een Bavik. Nee, het is altijd in samenspraak. En als er iets aangehukt wordt van catering, dat is bijvoorbeeld Ritter Steven, onze goede vriend, of de Luc Vies, of weet ik veel, het komt van boten.
2: Maar toch wel Mechelaar zo ook vuil.
3: Ja, duidelijk.
2: Ja.
3: Ik weet niet wat je met die vraag bedoelt. Maar
2: ja, dat het toch, dat het altijd een band zal hebben met Mechelen.
3: Ah ja, absoluut. Ja. Ik ben hier ook geboren.
2: Ja.
3: En ik hou van Mechelen. En ik ben niet content dat we al een stukje Mechelen hebben.
2: Ja.
3: En ik weet nog heel goed dat we een keer in het kader van een of ander IMO-project aan het overwegen waren van we gaan dat even kopen, want dan aan de zee van alles. Tot op het moment dat die mensen die dat ging kopen, om mij kwam zeggen van ik ben akkoord, en heb ik gezegd dat gewoon niet thuis.
2: Ja.
3: Sorry, het gewoon niet thuis.
2: Ja. Zeg, en ze gaan thuis horen dat je het meent, want je hebt al veel op de tafel geklopt en dat wordt dan... Dat was een blokje over wat gaat het worden. En ik ben heel curieus. Hè. En als we mee te doen hebben, komen we naar rijden.
3: Ja, vanaf.
2: Voilà. Dan gaan we wat muziek spelen.
3: Dat hebben we ook gezegd. Hè. Iedereen welkom altijd.
2: Ah, voilà.
6: Radio in het Mechels. Dit is Mechelse Peper met Bart Pepermans.

0: Voilà, het is 10:45 en er is nog niemand gaan lopen aan tafel, dus we zijn nog heel content. We zijn nog altijd samen met Jean van den Wijngaard, Jacques de Danser van de Vaderik en David Gijbels van de Neven Vaderik en zijn zoon Jonathan, die dat alles het brein is van de hele zaak, bekan eigenlijk. Hè. Mag ik dat zeggen, David? Ja.
1: Absoluut.
0: Ja. En gasten te financieren misschien.
1: See, het is al betuld.
0: Ja, dat is het gewoon. Teamwork, daar hadden we het over gehad, Jean. Patrick was dat ook. Hè? Ja. Hoe belangrijk is een ploeg voor je sfeer in de zaak en voor dat het goed marcheert?
2: Heel belangrijk, hè? Ja. Dat is heel belangrijk.
0: Ik kan eens een paar opnomen dat je misschien nog kent van die taart, Leo Brissa.
2: Ja, dat was de portier, hè?
0: Dat was de portier en vader van een van de kinderen bij ons op school vroeger.
2: Ah.
0: Nog les aangegeven.
2: Dat was geen gewone.
0: Nee, geen ene Brissa is nog gewone.
2: Nee.
0: Ze zijn van de reisgeboeken.
2: Maar wij hadden die nodig.
0: Dat zijn toffe kerels, hè. Als ze zo werk moeten doen, dan kun je optellen wel, hè.
2: Ja.
0: Ah, dus gaat die nodig.
2: Ja.
0: En hoe ze dat hadden aangewoord? Die is binnenkomen vragen?
2: Want, dat is zo...
0: Er gaat toch een Gunter, gaat via, nog een Leon via. Ook? Dat waren ook porteers, nee. Geloof ik. Een Gunter.
2: Of Gunter, nee, dat was geen porteer. Nee. Die had nog gewerkt als Scherson.
0: Ah, Scherson. En de Leon, was dat ook een? Of de Leo?
2: De Leo.
0: Dat was een Brisa, hè?
2: Dat is een Brisa.
0: Zeg, wat mocht iemand een goede porteer?
2: Ja, de Brisa was een goede porteer. Waarom? Die kenden het krapul zo van Mechelen.
0: Ja.
2: En dat hadden nodig, hè. Voor dat volk niet binnen te laten.
0: Ja, want luister, ik heb dat eens opgezocht, Jean. De mensen spreken dikwijls van tegenwoordig, ja, het is gevaarlijk op straat. Maar de jaren 70, 80 waren de criminaliteitscijfers in Mechelen eigenlijk veel hoger dan als ze na waren.
2: Ja,
0: zeker
2: ja,
0: van mensen die aangevallen werden, of die met een zatte mens, of van wijte kalmen.
2: Ja.
0: Dus de portier was wel nodig in zo'n zaak, denk ik.
2: Wij hadden dat nodig.
0: Ja.
2: Wij konden niet zonder.
0: Wie heeft er soms gevochten ook?
2: Dat is gebeurd. Niet het eerste jaar, hè, maar nee. Zo het tweede jaar. Zo, ja, dat is gebeurd. En dan kon de Brisa ertussen. Hè.
0: Ja.
2: Gelukkig.
0: Gelukkig dan. Ah, maar ja, maar het is toch waar, hè?
2: Ja. En van tijd moest de politie komen, hè?
0: Ja, voilà.
2: Dat was nodig. Als het te erg was, dan moest de politie er komen.
0: Ja, en werd dat dan goed opgelost, hè, die mannen?
2: Ja, dat wel.
0: Ja.
2: Dat wel. Dat mag ik niet van klagen.
0: Dat werd ook wel gezegd dat in die tijd, jaren 70, 80, de politie eigenlijk goed opgeleid was om met moeilijke situaties om te gaan.
2: Ja. Nee, dat mag ik niet van klagen.
0: Allee, verrood. Zeg, heb je dan nog een Yvonne Orkmans gekend?
2: Wie?
0: Yvonne Orkmans.
2: Yvonne Orkmans. Yvonne heb ik gekend.
0: Met de vader ik ook nog gedaan, denk ik.
2: Achteraf, hè.
0: Ja.
2: Met de ree.
0: Ja, met de ree. Met de ree. Ja, inderdaad. De ree en Yvonne.
2: Die hebben dat verder gedaan.
0: Ja.
2: Als ik gestopt ben. En
0: had dat dan nog de vader ik geheten? Of was dat
2: dan vibrato? De vader ik geheten.
0: Ja.
2: En dan zal dat waarschijnlijk daarachter anders genoemd zijn.
0: Ja, maar het gaat nog Free Orleans ook. Die had er nog de zot. Die had ook uit niet samen met jou nog gewerkt.
2: Wie? Free
0: Orleans. Die van de Fats en de Zotskop.
2: Free, dat zijn we niks.
0: Ik heb er maar een paar opgeschreven, hè. Dirk Bollos.
2: Dirk Bollos, ja. Dat was een hele goede garçon ook.
0: Ja.
2: Dirk Bollos. Heb
0: je gewerkt in de Vaderik nog?
2: Ja. In de Zotskop, in de Vaderik.
0: Ja.
2: Die heeft nou zelfs een oude zaak. Maar ik weet niet juist welke. Ja, lang de zaak had in Antwerpen. Aan de Groenplaats.
0: Ja.
2: Maar dan is die. Dat had hem overgelaten en die had hem een andere zaak gepakt.
0: En daar was er ook een DJ nodig. Waren dat ook vaste mannen?
2: Ja, dat waren vaste mannen.
0: Gert van den Broek, was hij een of DJ geweest?
2: Gert van den Broek. Oh, Gert van den Broek.
0: En Joske van Oei, kende die nog?
2: Oh, nee, Joske van Oei, nee.
0: Ook niet? De Wim van Looy.
2: Wim van Looy, ja, die ken ik ook. Maar dat had die had hij niet gewerkt, hè?
0: Nee, maar je had samen met hem, dat was eigenlijk een kameraad van mij.
2: Ja.
0: Je had samen met hem op het ICA gezeten, klopt dat? Op de kunstambachten.
2: Nee. Schuil.
0: Of was dat daar?
2: Hij zat daar. Ja. Ik niet, ja.
0: Maar dat waren toch allemaal mannen in die tijd?
2: Dat waren feestveerders.
0: Dat waren feestveerders, hè.
2: Ja.
0: Voilà. Als je nou de Vadrik moet omschrijven, was het dan een dansing of een danscafé?
2: Ja, ik vind dat meer een dansing was. Omdat er heel veel gedanst werd. Danscafé in de wijk. Pff, maar er kwam zoveel volk. En dat was vol een bak altijd. Hè. Dus dat was echt een dansing. Hè.
0: Ja, maar het doodgangsleven toen, de jaren 80, was toch helemaal anders dan dat daarna is. Hè.
2: Ja,
0: mensen gingen een hele wijk opstappen eigenlijk.
2: Ja.
0: Dat is samen mee. Hè. Nou nee. Zeggen ze, ja, we wachten tot weekend en dan gaan we eens een keer eten eten. En dan soms misschien nog eens ergens naar je te dansen. Maar dat komt bij aan hem niet vuien.
2: Ja, maar in Mechelen heeft ook niks. Hè.
0: Nee.
2: Waar moet in Mechelen in gaan?
0: Ja.
2: Geet niks.
0: Ze gaan dat hier terugbrengen hier in de Vadrik. Hè? Dat er terug wat meer leven in de brak komt. Niet waar, David?
1: Ja, ja. Dat is wel iets van... We moeten soms vertellen van... De mensen vragen, en waar is uw bureau? Als ik dan zeg op de VMAT, ja, wat? En dan als ik zeg, in de Vadrik van vroeger, oh ja.
0: Ja, ja!
1: Als je dan zegt van, en we gaan nu iets doen, dat de mensen terug kunnen komen dansen. Ik ben zeer hoopvol.
0: Ja.
1: Want er zijn echt waar heel veel mensen die dan nog een keer in de geren een dansje zouden placeren. En dat is niet zo alomtegenwoordig niet meer.
0: Ja.
1: Dat is maar heel veel mensen die dansen nog, ik weet niet hoe gaarne.
0: Ja, ja, dat is waar.
1: Dat zie je ook op trouwfeesten na, want dat is dan nog een keer...
0: Voor het gesprek hebben we erover gehad. Ik denk de achtste dag dat ze wat die enigste danscafé nu, dat ik kan opnemen. Ja. Misschien nog wel zo ergens aan de stasen, maar ik weet het daar
2: niet. En dat is niet groot, hè?
0: Nee, dat is niet groot.
2: En dan was dat marcheert. Ze
0: een stuk boter gezet.
2: Maar marcheert omdat er niks is, hè?
0: Ja.
2: Dat marcheert, hè.
0: Ja, ja, dat marcheert. Dat kunnen ze nog zingen zo, met een micro, de mensen zelf. En, ja, dat is eigenlijk wel plezant.
1: Maar dat patroon van vroeger, gelijk dat Sjaken zei, van je deed dan een bamba.
0: Ja.
1: Hè, en dan erachter kwamen er een paar slows.
0: Ja.
1: Ja, en de dag van vandaag is dat iets helemaal anders geworden. Ja, want dan ja, gaat de swipen op, ik weet niet welke, hoe dat die tools allemaal noemen.
0: Ja,
1: dat werkt anders.
0: Ja, het werkt anders. Nou, dat is waar. Toen in die tijd, ja, waren we dan gebonden aan een braver, hè? Moest je van een bepaalde brouwerij afpakken? Of was
2: dat was Lamotte.
0: Ja. Mm. En waren dat dan zo... Want na spreken ze hier in Mechelen van huurcontracten voor cafés. Klopt dat, hè? Dat die brouwerijen eigenlijk veel eisend waren?
2: Ja, die waren veel eisend. Hè.
0: Je moest veel verkopen? Of?
2: Ja, maar wij verkochten
0: te veel. Dat was
2: geen probleem. Dat was geen probleem.
0: Bij jou gaat dat geen probleem zijn, David. Want je gaat al geen huur moeten betalen. Hè, want het is al een eigendom.
1: Ja.
0: Want de huurprijzen zijn ook wel redelijk hoog. Als je de map pakt bijvoorbeeld. Ja, dat is natuurlijk een schone locatie. Maar.
1: Ja.
0: En een brouwerij... Jonathan, is dat met bepaalde of ga je volledig alleen werken?
1: Het lettertype van de Vadrik in de toekomst, dat is heel toevallig het lettertype van Bavik.
0: Ja.
2: Bavik.
1: Ja. Bavik.
0: En vind je dat goed, beer, Bavik?
1: Ja, dat is schijnt de beste pils van de wereld geworden.
0: Ja, en kunnen we dat hier ook serveren?
1: Ah ja.
0: En geen opsignaar of geen Mechelse dingen willen?
1: Ja, wel. We gaan twee dingen van een tap doen hier.
0: Ja.
1: Want een tap moeten we sowieso hebben. Ja. Zoals er een keer een feestje is, wat ze willen. Ja. En dan hebben we gekozen voor Bavik Pils.
0: Goeie Pils.
1: Ja, en ook de 00. Want dat kun je de dag van vandaag. We willen dan in, dus dat moet. En dan de Carolus Triple.
0: Ja.
1: Dat zijn ik een keer gaan uitproberen voor te zien waarop dat je dat er lid van wordt. En dat valt nog wel mee.
0: Ja, is dicht. Ze hebben geen 0-0 van die Carolus Triple.
1: Nee, dat vind ik ook van de duivel, maar dat moet niet.
0: Nee. We zijn hier ook ver ter lid, want het is al een half uur. En dan gaan we eerst nog een beetje muziek spelen. Jacques, je moet wel op het einde van de met, dat kan bij 12 uur, ook nog een leek kiezen om heel de... Hier het programma af te sluiten. Hè? Ja, en dat je zelf vuil misschien niet gehoord hebt.
2: Dat is niet moeilijk.
0: Nee, en dan mag je ook nog één kiezen. De dingen ervoor. De David. Hè?
1: Ik mag nog één ding zeggen. Hè?
0: Ja.
1: Dat we in die Bavik kunnen doen, dat is het maanlicht.
0: Ah, ja. Dat was Kevin.
1: Kevin, niet onbekende...

0: Bel 0468 53 96 20. Van grasmaaien en gazononderhoud tot hagesnoeien, verticuteren, onkruidwieden en seizoensonderhoud. Ook voor de aanleg van nieuwe grasmatten en klinkerwerken voor opritten en terrassen kan je rekenen op GTS Tuinonderhoud. Jij geniet van je tuin? Gregory doet de rest. Actief in de ruime regio van Mechelen. Bel vandaag nog 0468 53 96 20. GTS Tuinonderhoud helpt je met alle soorten tuinwerk, klein of groot. Jouw tuin in topvorm. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
1: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker haten plafond leuk gezien, dan nutte is gaan zien wat bij plusplafonds. Waar we zitten op één dag een neef spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goede koper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie die op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
0: Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenade Orkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert. Een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio op Signor en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39.
2: Och, kijk hier. Beerput vol of geoverstookt? Als het begint te zwalen, moet je bellen.
3: 015 75 64 91. 015 75 64 91. Als de nood het hoogst is,
2: is Lazarums vlakbij.
3: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
2: Lazarums.
3: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
4: Donderdag 1 oktober is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Yves Calders. Inkom €6. Taart en koffie inbegrepen. Balcazar. Donderdag 1 oktober tussen 2 en 5 uur. In het Mechelse Cultuurcentrum, onder de toren.
5: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Dienstensteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
6: Op zoek naar een betaalbare afsluiting voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45.

0: interesse? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
1: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
2: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio. Met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
2: Radio op Senior. Altijd oldies.
3: Zo, we hebben een beetje een onderbreking gehad ondertussen. We hebben hier al heet gedronken. Maar ja, tegenwoordig moet toepassen als je met een auto zet. Hè. Het zal met een waterkje zijn. Maar hier zat dat heel op en is de fabriek nog wel wat anders kunnen krijgen ook. Hè. In de tijd, Jacques, was er na net van halen de clones. De clones. Was dat een soort van... moet ik het zeggen, concurrenten of waren dat meer conculega's?
4: Ja, conculega's. We hadden geen concurrenten.
3: Nee. Zingen van het een naar het ander of was het eerlijk hun eigen publiek?
4: Eerlijk had zo was zijn eigen publiek. Ja. Hè? Ja.
3: Dat had weer minder gedanst. Hè?
4: Ja, dat was klender. Hè? Ja, dat was wel klender. Hè?
3: Ja. Voilà. Zeg, en dan de Beethovenkelder en de Zotskap en later ook de Revue. Waren dat vergelijkbare gelegenheden? Of zeg je, nee, dat was toch iets helemaal anders?
4: De Beethovenkelder, dat was meer jonger volk.
3: Ja.
4: En de Zotskop, dat marcheerde ze gewoon niet.
3: Ja. Maar je wel, hè?
4: Ja.
3: Ik heb waarschijnlijk goed veel volk naar heen getrokken in die taat.
4: Ja, in feite van de Zotskop zijn ik naar heen begonnen en dan is dat volk meegekomen.
3: Ja, en zijn er hier echt... Ik vervallen dat mij, maar zijn er memorabele momenten dat je nog herinnert van een of ander? Dat je zegt, dat was echt wel het memorabel. Of moet je daar eens nog over napassen? Moet ik dat ze beter te vragen?
4: Hoe memorabel. Je hebt zoveel dingen meegemaakt in die periode dat je... Dat gewoon waren.
3: Ja.
4: Je hebt daar goede herinneringen aan. Ja. Je hebt ook een slechte herinnering, schat, de meeste waren goede herinneringen.
3: Voilà, let ons als focussen op de goede dan. Hè.
4: Ja.
3: Zeg maar, na de Valerik, als dat gestopt is in 89, heb je dan nog wel andere dingen nog gedaan in de Amerika, hè?
4: Ja.
3: Heb je nog niet even de FATS opgegaven ook?
4: De FATS, ja. Maar dat was nog verder... Verde Valderik.
3: Dat was in de Katlanenstraat.
4: Dat was Verde Valderik. Dat was een studentenkap.
3: Ja, maar je was al wel getrouwd toen, hè?
4: Ja. Dat was ook juist getrouwd. Ja.
3: Ik heb dat toch wel eens een keer verhaal van gehoord. Dat ik zeg, ja, zou dat nou wel wazen? Dus ik wil dat eens testen, hè?
4: Ja.
3: Het schijnt dat als ze zo rond een euro of 1, 2 s'nachts dat bij je zaten soms, dat ze dan nog eens goesting krijgen om met de auto naar de zee te rijden.
4: Ja, zotte tijden meegemaakt.
3: En dan in Ajotokke, een kleintje.
4: Mm-hmm.
3: En dat je van achter in de koffer zat. En dat je dan verder vertrok nog ET, weet je wat? Een band opnemen opzetten. Voordat alle Carmen nog dat nog open was. Herinner je dat die dingen dat je nog zo'n zaken gedaan hebt?
4: Naar de zee gegaan, dat weet ik niet meer. Maar dat we nog iets gingen drinken op een ander, dat weet ik nog wel.
3: Dat is café gedaan was.
4: En dan liet ik in de muziek opzetten. Ja. Maar mijn vrouw pakte die kwam er toch al te dupot.
3: Ja, je kost niet gemakkelijkheid verstoppen.
4: Nee.
3: Zeg, en dan volgde de Cascade in de Leopoldstraat. Is dat ook nog eet gedaan?
4: Ja.
3: Dat was in de buurt van de Barcelona dan.
4: Ja, dat klopt. Dat was ook een studentenzaak.
3: Ja. En
4: maar daar heb ik... meer slechte herinneringen van.
3: Dat was niet zo aangenaam.
4: Nee, dat heeft gewoon gemarcheerd, hè, maar...
3: Maar studenten dat, is toch een ander publiek als wat jij gewoon
4: zit
3: in de dingen, hè.
4: Ja.
3: Zwaar, ik in de doodbaterschool van de planeet in de taart, de Griekse Madame, die deed dat heel goed, hè. Maar dat is toch een ander publiek, hè.
4: Ja,
3: studenten,
4: ja.
3: Hè. Zeg, en de Amitié, heb je daar ook nog ooit gedaan?
4: De garçon, hè.
3: Ja.
4: Garçon,
3: en Kazenzov ook, hè.
4: Dat is verteld.
3: En dan in de Zotskop, was dat met een Oscar en de Simon nog in de...
4: Bij Oscar heb ik gewerkt, maar dan had Oscar dat overgelaten aan twee man. En dan heb ik daarvoor gewerkt.
3: Ja.
4: En dan heb ik dat terug opgebouwd.
3: Voilà. En toevallig heb ik ook gelezen dat je twee dochters hebt, hè? Ja, Lydia en Tanja. En één daarvan, Lydia... Zou vernoemd zijn Nou, de moeder van Polk en Andrees. Kende die Polk
4: en
3: Andrees?
4: Ja, Polk en Andrees, die ken ik goed.
3: Ik denk dat Alf Mechelen die je kende.
4: Ja, dat is de zoon van de politie.
3: Ja, die werkte in een stad. Ja. Op de dienst onder was. Maar ik kan me voorstellen dat de dienst onder was hij wel goed gekend was.
4: Ja. Polk en Andrees, dat was ook een toffe
3: helper. Ja, absoluut. Hè. Naast wat je allemaal gedaan hebt, waren ook nog eens actief in de Speunse Club. In Vilvoorde.
4: In Vilvoorde.
3: Ja, maar Carmen was...
4: Je weet alles, hè.
3: Maar waarom niet in Mechelen? Want die was ook hier in de Nijverheidsstraat.
4: Ja, maar de zuster van mijn vrouw, die woonde in Vilvoorde.
3: Ja.
4: En die had dat voorgesteld voor dat samen met haar te doen.
3: Ja.
4: In Vilvoorde, dus. Dat kwam we vrij, de Speunse Club. En dan hebben wij de Speunse Club toch... 2 jaar of 3 jaar, daar wil ik naar vanaf zijn. En dat was alleen in het weekend, hè?
3: Ja.
4: Dat was alleen de vrijdagavond, zaterdag en zondag.
3: Ja.
4: En dan ging ik werken en dan in de weekend stond ik dan daar. Hè.
3: Ja, want in Mechelen hadden in de Nijverheidsstraat een Speunse Club, maar dat kwam dat dan minder met Carmen.
4: Dat kwam ik minder. Nee. Dat kwam ik bijna niet.
3: Voilà. En dan hebben we ook nog eens... Een jaar of 2 jaar in Spanje gezeten. Klopt dat?
4: In Spanje?
3: Ja. Daar heb je ook nog eens iets gedaan met timesharing. Klopt
4: ja,
3: dat?
4: Ja, dat klopt.
3: Hoe moet ik me dat voorstellen? Ging je dan wonen of ging je over de Dweer?
4: Nee. Daar heb ik verbleven, hè, in Spanje. Ja. En dan timesharing verkocht, hè.
3: Ja.
4: Maar achteraf bleek dat dat niet zo gezond was, hè.
3: Sommige dingen wel, maar sommige dingen waren inderdaad... Allee.
4: Het concept
3: was goed.
4: Was goed, maar de uitvoering was niet altijd kort.
3: Dus je kocht eigenlijk een appartement via munt bijvoorbeeld. Dat je dan in een of zo.
4: Ja, maar dat appartement was niet altijd vrij.
3: Ah, ja.
4: Zal ik zo zeggen.
3: Ja, oei.
4: Dus.
3: Dat was dikker van betant dan.
4: Ja.
3: Ja, maar nee. Je hebt die stilgezeten, dat wil ik maar zeggen, hè.
4: Nee.
3: Nou, de fabriek is gesloten, bij jou dan toch, in 1989 was het gedaan. Wanneer is echt gesloten, de club, de fabriek, het café?
4: Ja, maar dat is niet gesloten geweest, nee, hè. Dan je die Yvonne had dat dan verder gedaan met de ree, hè.
3: En wanneer is het dan gestopt? Met dat dan nog? 94, 95? Was
4: dat
3: toch?
4: Weet ik niet meer. Zo,
3: alleszins, de naam is altijd een begrip gebleven, die Mechelen, hè.
4: Ja, dat is ook omdat de mensen alle geamuseerd hebben. Hè. Ja. Ze hebben daar goede herinneringen aan. Hè.
3: Hoe voelt dat eigenlijk dat je weet? Want dan weet je toch dat je een onuitwisbare stempel op de jeugd van zoveel Mechelen hebt gedrukt. Dan moet je toch aanvoelen dat dat zo was.
4: Ja.
3: Hoe denk je daarop terug eigenlijk?
4: Je deed dat jaren, hè. En de mensen voelden dat. Ja. De mensen voelden dat je dat jaren deed en dat ambiance bracht in je zaak. En dat, zo begonnen ze dan ook te amuseren.
3: Ja.
4: Dat is gelijk als een vuurtje dat je in brand steekt. Wat gaat over, hè?
3: Ja, absoluut. Ja, en dat, de Bas, hè, maar dat is, zoals we het juist al hebben gehad, je kunt het niet loslaten eigenlijk. Hè.
4: Nee, maar dat is de bedoeling dat je nog bezig blijft. Hè? Ja, want als je stil ziet, dan wordt het ouder.
3: Dan wordt het stram.
4: Ja.
3: We gaan nog een bekje van ons water drinken en dan komen ze beter nog eens terug met een David aangevuld dat de Jaas nodig is of de Jonathan. Hè.
0: Radio in 't Mechels. Dit is Mechelse Peper met Bart Pepermans bij Radio Opsignor.

0: zo, mensen, het is 10:15. We hebben nog een aantal dilemma's, Peet. En dan nog wat Mechelse woorden en uitdrukkingen dat we moeten gooien. Ik weet niet hoe ver dat Mechels al weg is, want je woont tegenwoordig in Aagt, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Ja, we zijn... Omdat
0: er een brouwerij is? Of?
1: Nee. We woonden bij mijn dochter samen, ja. Bij Lydia. En dat was voor het kleinkind, hè. Voor het kleinkind groter brengen. Ja. En op een bepaald moment had ze liever dat we elk apart gingen wonen. Dan hebben wij in Aagt iets gevonden. En ja. Zo ben ik in Aagt terechtgekomen.
0: Ja.
1: Maar daar wonen wij nog maar een jaar, hè.
0: Ja.
1: Want ik ben altijd een Mechelaar geweest. Hè.
0: En rust u daar in Aagt?
1: Ja, dat valt mij.
0: Ja.
1: Die straat waar we wonen, dat valt mij.
0: Allee, verrot.
1: En het is niet ver van het centrum, hè?
0: Nee, dat
1: is mij achter de hoek gaan.
0: Een school met ik ook, hè?
1: Ja, ja, gezellig ook.
0: Ja, maar toch niks boven Mechelen, hè?
1: Nee.
2: David. Ja, I love Mechelen.
0: Zeg, David, de zaak wordt geopend ten 2e... oktober, juist gelijk met de kermis, hè, want we hebben het juist aan het vertellen geweest onderin. Het is de deur is 84 centimeter lang, dat hebben we ook breed, dan mogen er 84 binnen. Het is misschien niet de bedoeling, want iedereen gaat dat door, dat ze hiermee onder de binnen vallen. De derde, ze mogen wel eens komen zien voor de deur, misschien dat er botenheid is. Gaat de smatenbollen halen in het kraam of verder?
2: Ja, absoluut. De beste smatenbollen van de wereld.
0: Ja.
2: Het is ook zo dat voor de goede orde gaan we het niet gratis maken.
0: Ja.
2: En we gaan de opbrengst naar het goede doel brengen.
0: Ah, ja. Amai. Ja, ik ben altijd kandidaat natuurlijk, maar ik ben geen goed toch. Maar ja, dus smaakballen, dat zit er misschien ook wel in. Misschien.
2: Ja, absoluut. Maar ja. We doen hier iets voor te drinken, iets voor te eten voor de deur.
0: Ja.
2: En de mensen krijgen een bonnetje.
0: Ja.
2: Trakteren, zeker.
0: Ja.
2: Maar we gaan, het is niet de bedoeling.
0: Het is niet de bedoeling dat je al failliet zet van de eerste dag. Het moet gewoon een beetje marcheren.
2: De brouwers zijn ook enthousiast. En,
0: dat gaat allemaal goed komen.
2: Ik weet er niks van de opkomst. We zullen wel zien.
0: We zullen wel zien, voilà. Ja, dat je hierna samen met je zoon dat spel begint. Is dat ook iets, dat je in het verleden altijd geïnteresseerd geweest bent in de horeca? Of zeg je, ik heb eigenlijk altijd anders gedaan?
2: Ja, ik heb...
1: Dat is zelf misschien gekomen. Ja.
2: In elke passage van mijn leven kwam er wel ergens horeca voor.
0: Ja.
2: Ik was een garçon in mijn studententijd.
0: Oh. En waar heb je dat gedaan in Mechelen ook?
2: Garçon.
0: Ja.
2: Dat was ik het als ik in Gent op kot zat.
0: Ah, mooi.
2: Ja.
0: En wat Gent geleerd ook.
2: Ja, absoluut. Ja. Dat is ook een leuke stad, hè.
0: Ja.
2: Na Mechelen vind ik
0: Mechelen
2: dat
0: best,
2: het eroverheen, de Overpoortstraat.
0: Dus daar is begonnen eigenlijk, dat je daar al garçon waart ook in...
2: Ik ben opgegroeid in Boort Meerbeek,
0: ja.
2: In het centrum van Meerbeek. En dat was een heel dorp, we waren toen niet anders dan na. Hè. Maar een papa die naar de leken geschreven over 74 cafés in Boort Meerbeek.
0: Ja.
2: Toen woonden er ruim 1000 man.
0: Ja.
2: Dus dat is een beetje veranderd na al.
0: Ja, dus ook
2: de gezelligheid van toen en zijn vuts, ik heb dat altijd wel op de een of andere manier blijven koesteren. En horeca, het is me niet heel vreemd.
0: Ja.
2: En voilà, dat is... Ik vind ook het belangrijk dat horeca en cafés... Dat wil ik geen café, hè.
0: Ja. Maar
2: horeca en cafés, dat was een fijn initiatief, een paar weken geleden, van een dag van het café, die moeten blijven bestaan. Dat is zo belangrijk.
0: Ja.
2: Niet voor alle dagen, maar...
0: Je zegt van Meerbeek, dat was bekend bij Mechelen, hè. Dat weet je toch, hè?
2: Daar ga ik geen uitspraken over doen.
0: Ik dacht dat dan eens een keer hoe de dingen te leggen van... Dat is dan toch een gemiste kans. Maar...
2: Ja, dat is... zover gaat mijn kennis van die materie niet.
0: Ja. Mechelen kan er nog ander... Achtelen wat fijn, dat kun je er niet bij pakken. Het moet grenzen naar Mechelen, hè? Nee, maar goed, het wordt meer weg, mag blijven... Tot wat dat is. En als bij Mechelen komt, dus doe ik goed.
2: Daar ga ik geen uitspraken over
0: doen. Je kunt nog in de politiek gaan. Dat is waar,
2: is wat geweest, hè.
0: Ja, en in de politiek ook geweest?
2: Ja, heel lang geleden.
0: Is het echt?
2: Ja.
0: En is dat goed meegevallen?
2: Ik werkte als marktonderzoek voor de ministeriële kabinetten, hè.
0: Allee.
2: Ook van een strekking, maar dat moet ook
0: niet. Dat speelt geen rol, van wat.
2: Zo heb ik een beetje leren kennen hoe dat allemaal marcheert. En was zeer leerzaam.
0: Maar het is niet altijd horeca geweest in de Leuven eigenlijk.
2: Nee, ik heb klantencontact. wat ik geleerd heb bij ons thuis in de BNA-vrouw, hoe dat ons moeder en ons vader omgingen met klanten, dat mocht een bepaalde indruk op mij. Dat was nog de tijd van de middenstand, hè, een kleine BNA-vrouw onder de kerk in Turk.
0: Dus dan zei je eigenlijk familie van de grote Gabels, straak van de BNA-vrouw, zelfs dan een andere Gabels.
2: Zelfs teruggaan tot in de middeleeuwen is er geen enkel verband tussen...
0: Tussen die Gabels en Ave Gabels.
2: Het enige verband is dat op dezelfde manier geschreven wordt.
0: Ja. Ja, maar en de ouders waren BNA-ouders of niet?
2: Ja, mijn grootouders ook.
0: Ja, hier in Mechelen of in Bord-Meerbeek?
2: Bord-Meerbeek, ja. Van in 1927.
0: Amai.
2: Dat is van 100 jaar geleden.
0: Ja. En hoe had je goest in gehad voor BNA-ver te willen?
2: Ons vader die zei tegen mij, van, als je BNA-ver wilt, dan shot ik over de kerk. Ik weet niet of dat je kerk van Meerbeek kent, maar dat is een heel lange afstand van dat je aan de overkant... voilà,
0: zeg, nou ga ik nog eens iets mogen vragen aan mijn zoon. Jonathan? Jonathan. Ja, we hebben het juist over de voetbal gehad. Kunnen we zeggen dat hier in het pand Racing en KV gerust kan samenkomen?
3: Dat kan.
0: Ja, geen probleem.
3: Maar, ik zal het zo zeggen. Ik ben zelf niet zo'n hardnekkige voetbalfan. Ik ga er graag naar kijken.
0: Ja.
3: En als ik dan toch supporteren moet voor een voetbalploeg, dan zal het wel de KV zijn.
0: Ja, dat is toen ook in eerste klas. Hè. Dus, ja.
3: Maar gelijk dat
0: nog
3: we zeggen...
0: Deze jaar toch nog.
1: Ja, Pijs. Ja,
3: ik ga niet zeggen dat de kans groot is dat hier ooit, net als dat er KV-truitjes aan de muur hangen, ooit een racingtruitje aan de muur gaat hangen. Maar we gaan ze zeker ook niet aan de deur met een portier buiten houden.
0: Een beetje gelijk als het café van dat bij ons, dicht bij ons. Elotmeis. Alleen wat de Uiterhoeven al gaat tappen na.
1: Maar de Kuiterhoeven.
0: Ja, de Tilt. De café Tilt. Ja. Die zoeken een café van de Maliwa. Maar we zijn dat eens gaan opnemen. En dan zijn Reuzeke, als ze nog leefden van de Tilt. Hè. Maar ben me daar ook een klaar noekje dat er eens hier van de Racing mag gaan zitten. Van de Kerschoen.
2: Dat is bij ons ook zo.
0: Ja, dus dat mag toch ook. Ja. En we gaan hier reuzen maken, zei ze. Dat was toch schoon. Dus ze mogen allemaal hier een kamer drinken.
3: Ja,
0: als de Brissa komt, dan zijn er van de Racing. Hè. De Swaai,
1: ja. Ja, dat klopt.
0: In stroken, ze. Voilà. Maar iedereen welkom eigenlijk.
2: Ja.
0: Voilà. Dat is een goed antwoord. Dat is een goed antwoord ook voor deze blokje te stoppen. Ik heb gehoord dat je fan bent van een Zweedse muziekgroep. Ja. David?
2: Wie uit die tijd niet?
0: Ja, ik ook. Voilà. Ik heb alles liggen van
2: ah, maar, dan kun je niet rust.
0: Ja. Willen we daar iets van spelen? Dat daar iets, zeg je dan zegt, dat is mijn...
2: Een beetje toepasselijk, Dancing Queen misschien. Dancing Queen. Want je gedanst worden nog, hè.
0: Voilà, dan gaan we dat strooien, hè. Voilà.

0: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapie Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij de specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen bent u bij Tapie Shop steeds aan het juiste adres. Tapie Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 18:00.
1: Zit er mee een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij hoog water. Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verklaar naar Stellingen, Mutterbaloot GTA en verwarming Willoxaan. Bel Tescalle op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Loot GTA en verwarming Willox. Tescalle die wacht op uw telefonneke. En hoe rapper dat gebeld, hoe rapper dat geboekt is. 0473 32 57 75. Salopit op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te kragen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Vanaf nou ook s'avonds helpen voor die schoten gaan eten. Die zuipen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. S'woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
2: Huur een bouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucadoor net langs geweest? En wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Groot-Mechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur een bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huur een bouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
3: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
4: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
1: Heb je problemen met uw toestellen van uw Jooshaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, met gefixt. Mokt uw wasmachine een serieus lawaat? Warmt uw droogkast niet meer op? Heb je best in uw kookplaat of een oven die dat zijn energiestek gegeven? Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar herstellen elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met uw computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektro-herstel dienst die jouw toestel fixt.
5: Verroosde ver of mannenmijter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verroosters en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed end. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
4: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Op Senior, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsenior.be.
6: Altijd oldies. www.opsenior.be.
7: Radio Op Senior.
6: Altijd oldies.
1: Wat is de 11:30 al gepasseerd? We zitten hier al een uur en een half, je zou het niet zeggen. Hè? We zijn nog altijd welkom in de neven Vaderik. Hè? Samen met Jean de Van de Wijngaard, of Jean de Dansers, als ze in Mechelen kennen. En de neven Oudwaters, David Gijbels en Jonathan Gijbels. Ja, we hebben al heel veel verteld, dus we gaan een beetje op de rooster leggen. Ook. Als je naar vroeger moest kiezen, de Beethovenkilder of de Zotskop, waar zou dat dan gaan? Gegaan nemen.
8: Vroeger?
1: Ja.
8: De Beethovenkilder.
1: Ja?
8: Vroeger, omdat ik dan jonger was. En de Zotskop, dat was een ietsrijper publiek.
1: Ja.
8: Ja, daarom de Beethoven.
1: Toch de Beethoven. Ja. Was dat ook anders van ambiance in die twee?
8: Ja, de Beethovenkilder was een dansing. En de Zotskop hadden dan boven. Maar beneden was dat niet al te duipen. Hè?
1: Nee.
8: Dus de boven hadden dan dat klein dansvloertje. Hè? Maar,
1: ja.
8: Maar in mijn tijd was het de Beethovenkilder waar ik het meest in heen ging.
1: En dat was ook luider voor de dans? Dat waren geen optredens of zo van groepen? Of van,
8: nee, dat was luider voor te dansen en dan ambiance te maken.
1: En bij jou, was dat ook zo een van de twee?
9: Dat waren met twee hits, de Beethoven en de Zotskop. En juist in het midden was er een kekenkot. Allee, dan zat ik al bekend in de kelder van de Zotskop.
1: Van wie was dat bij het kekenkot? Van de
8: Mario.
1: Van de Mario.
9: Ja. Ik ging dat toch wel elke zaterdag mijn kiksje eten.
1: Ja, is dit?
9: Ik kwam van een Beethoven, een kiksje, een minuut of een, en dan naar de Zotskop en dan was het klaar.
1: Ja, het kiekenkot was meer dicht bij de Zotskop, hè? Was dat niet dichter bij de Zotskop als bij de Beethoven?
9: Ja, dat was maar 15 meter gewoon. Ja. Dat was hoe dan ook in de goede richting, ergens ertussen.
1: De Eclipse, dat had ook nog een keer niet, hè? Dat was ook zoiets hier in Mechelen, hè? En de revue. Dat waren eigenlijk andere soorten cafés, hè? Allee, dansings, hè?
9: Ik was niet blind voor de rest, maar ik zat ook in Put en ik zat ook in Catalanen.
1: Ja, ja. In de toekomst in Put.
9: Amai, dat was de toekomst.
1: Voilà. Zeg, Jacques, als je terugdenkt aan die jaren, en wat verkies je dan? Het Mechelen van vandaag of het Mechelen van de jaren 80? Hoe dat het rood zei.
8: Dat rood zijn. Oh ja. Ik heb schoon tijden meegemaakt in de jaren 80. Dus,
1: dat
8: is die tijd, maar normaal. Ja. Maar je moet meegaan met je tijd. Hè. Dus het zal nou ook wel iets apart gezellig hebben.
1: En mijn bejaard, David?
9: Dat is een heel goede vraag. Maar Mechelen van vroeger, dat was heel tof. Maar wat de ploeg van de Bart ervan gemokt heeft in de voorbije jaren, ik denk dat bekan iedereen het erover eens is, dat dat toch wel...
1: Het is heel erg vroeger
9: mogelijk. De mesjes mochten vroeger niet buiten komen, dan 6 uur in 's avonds. Ja. En de dag van vandaag is er... dat is een zorg minder.
1: Ja, ik heb ook heel goede herinneringen aan de vroegere jaren, met de bloemenstoet en de groentestoet, en dat waren echt wel plezant. Maar ik heb als je nou foto's terugziet en filmpjes van vroeger, Mechelen was ook wel een redelijke grauwe stad, hè. Hoe moet ik het zeggen? Als je moet om de 3 uren de police vervangen in zijn kot op de grote mat, omdat er te vuil stank en dingen van dotos was, ja, dat is ook niet gezond, hè. Dus die dingen zijn toch wel ten goede veranderd misschien.
9: Dat is overduidelijk. Ja. Maar dat zit niet in mijn geheugen gericht.
1: Ja.
9: Toen ook, ik was het nog niet zo... Maar de stond ook in het midden van de grote met, hè, maar dat voilà. Is passé.
1: Zeg, een pint gaan pakken in de kilt of in een tempeleer? Heb je die cafés gekend?
8: Ja, ik heb die ook gekend, maar...
1: De kilt ken ik van Jeff Nuis, want die heb ik ook gekend, de Jeff.
8: De Jeff?
1: Ook al gestorven. Nee, dat de kilt nog open gaven, hè?
8: Ja, en dingen uit dat ook gehad, hè. Hoe noemt hem dat wij... Oh, ik kan op zijn naam niet komen.
1: Maar dat waren echte cafés, hè?
8: Ja, dat en waren echte studentencafés.
1: En het Tempelier, ja. En zijn ze dat geweest ook nog? God, nee. Was dat nogal in buurt Woerdmeerbeek?
9: Nee, mijn vroegste café-ervaringen die waren met ons moeder en ons vader in de Nelson.
1: Ah.
9: Die gingen dan een goed brikje drinken met zo'n stukje sessies in Keis erbij.
1: Dat waren rustige cafés, hè?
9: Dat waren rustige cafés, maar dat was ook... Dan dronk ik water met munt.
1: Ja, water met munt.
9: Mm-hmm.
1: Maar wel een brave jongen.
9: Ik vind het nog altijd lekker, maar het hangt er een beetje
1: af. Ik zie Jonathan lachen van het huis, waarom ik ons vader niet gekend.
9: Ik moet toch zeggen dat dat toch bij mijn leeftijd was te
1: doen. Voilà, dan is het goed. De volgende. Na de shift vroeger een vettige hap gaan eten in het fruitkot op de viermat of toch maar iets gaan eten bij de mils op de laremat? Met een drooiende vloer, had je dan nog geweten hebt met de muilen. Gingen ze vroeger niet gemakkelijk naar het fruitkot eten?
8: Naar het fruitkot, ja. Dat was dichtbij en dat was gekend voor goede frieten ook, hè.
1: Absoluut, dus, het was de beste fruit van Mechelen, hè.
8: Het is daarom dat marcheerde ook goed,
1: ja, mooi. Dat is eigenlijk jammer dat die weggegaan zijn, hè. Want die zijn dan... Nou zitten die nog altijd wel op de ring, hè.
8: Op de ring, ja.
1: Ja, en neef op de keuren met de dochter, hè.
8: Ja.
1: Ja, die had dat overgepakt. Allee, dat blijft het toch duren. Als je mocht gaan eten, mosselen of een bufstek?
9: Ja.
8: Mosselen.
1: Ja?
8: Ja, voor mij mosselen. Als de periode is, hè?
1: Ja, als de periode is, ja.
9: Als het over de compagnie gaat, vind ik een mosselsoepje geweldig, maar ik eet zelf geen mosselen.
1: Nee?
8: Nee.
1: Zijn ze er allergisch van?
9: Ik heb er, als ik 4 jaar was, een keer 1 te veel gegeten en dan was het 50 jaar klaar.
1: Is het niet dicht?
9: Ik zie die neem erna nog, dus...
1: geen mosselen meer.
9: Als ik een keer in vorm ben, eet ik nog wel een keer een pot mosselen terug.
1: Ja. Geven ze in een basmosselen ook?
8: Ja.
1: En goeie?
8: En de marcheert gewoon.
1: Ja?
8: Ja.
1: Voor wat dat zou je willen zeggen, dus ik kom een mosselen. Nee. Als je een pint drinkt, een Maas of een Jupiler? Een Bavik bij jou dan?
9: Ja, dat is duidelijk.
1: Ja?
9: Maar ik drink heel graag een Stella van het Vat.
1: Een Stella van het Vat? Dat was vroeger van de reis.
9: Het gaat gewoon over een goede pint.
1: Ja.
9: Als je van een congé terugkomt en je kunt dan terug een Stella van het Vat drinken, vind je helemaal perfect. En ja...
1: En bagage, ja, maar...
8: Een Jupiler. Ik zit toch in een Gouden Carolus Classic meer dan.
1: Ja, dat is wel
8: goed, zo eet meer.
1: Ja, ik heb ook liever eet meer. Misschien met blij, maar ik krijg een blauwe chimé. Ja, ik zie dat ook niet klinken.
9: Het is niet dat ik dat niet mag. Want
1: mag je er wel nog genoeg dat op vat hebben, hè?
9: Ja.
1: Het laatste dat ik gedronken heb van een blauwe chimé was in Tofken in Ofstoja.
9: Ja. Ik associeer dat zo'n beetje met een winterstadvereeltje met een open aard. En dan is je met bleu. Dat is toch niet te schatten.
1: Dat is waar. Vanaf mag je er ook niet te vuil van drinken. Hè?
9: Nee, eentje.
1: Op congé gaan naar de zee of naar Ardennen, Jean?
8: Naar de zee.
1: Ja?
8: Ja.
1: Zit je zo in een bergenstapper?
8: Wat blieft?
1: Een bergenstapper of een heuvelstapper?
8: Dat zit ik zo niet. Naar de zee.
1: Ja?
8: Mijn moeder had ook altijd aan de zee gewoond. Alleen niet altijd, maar die is naar de zee gaan verhuizen.
1: En waar is ze verhuisd?
8: Naar Oostende was dat.
1: Ah ja.
8: En ik heb daar goede herinneringen aan. En ja. Ik ben dan niet zo...
1: Niet voor Dardenne. En bij Albert, David?
9: Ik woon in de Haan.
1: In de Haan? In die neef appartementen toch niet aan de golf?
9: Nee. Een echt De Haanhuisje.
1: Echt een De Haanhuisje?
9: Nou, altijd maar een droom geweest. Dat hangt ook op de muur, hè, Mio Sonio.
1: Dat is geweldig, hè. Dat is nog een van de enige wat dat geen hoogbouw is, hè. In De Haan, hè.
9: Fantastisch. Ja. Ook, het komt allemaal uit de jeugd, hè.
1: Is dat waar dat er zoveel Duitsers zitten? In De Haan, ik heb eens gehoord zeggen, die kopen er alles op. Of niet?
9: Mocht ik geen joker trekken vandaag?
1: Ja, trek dan maar een joker. Twee, nog één. 2 maanden naar Spanje of 2 maanden naar Tenerife? Om uit kiezen.
8: Ja, dat is gemakkelijk, hè. Naar Spanje.
1: Naar Spanje, ja.
8: Ah ja, mevrouw is...
1: Zou je het anders moeten zeggen? En bij jou?
9: Als je wilt, zal ik dat samen met Jonathan in Corsica.
1: Ah, dat Corsica.
9: Al 26 jaar.
1: Allee, vrouw.
10: Corsica.
9: Ook elk jaar.
1: Schoon, hè?
9: Ja.
1: Voilà, we kunnen nog eerlijk een weken spelen en dan komen we nog eens terug.
11: Radio in het Mechels. Dit is Mechelse Peper met Bart Pepermans.

0: idee.
1: Zo zin is, we zijn aan het einde van ons Latijn, van ons Mechels ook en van het woord Meerbeks ook en Haagse en wat we allemaal gehoord hebben. Samen met Jean van de Weygaard, de Jacques de Danser, zeg het er toch maar bij, Jean, voor de mensen die wat later in, die daar nog in naken, die zijn natuurlijk hier laat. Hè. En met niemand minder dan David Gijbels en zijn zoon Jonathan, die toch nog wel een beter woordje gaan placeren over de die 2 oktober, wat wel belangrijk is. De voetbal of de koers, dat was de les dat ik nog moest doen van die wilde dingen.
2: Ah, de voetbal.
1: Ja?
2: De koers, nee, dat is niet zo. Ik zie het wel eens, hè, maar ik zie geen koers van het.
1: Ik zie geen koers de laatste 10 kilometer. Dan vind ik dat toch maar flazen.
2: Ja.
1: Maar ja, gewoon op een berg. En bij jou dan ook de voetbal?
3: De laatste 10 kilometer in de samenvatting.
1: Ja, in de samenvatting van de koers. Ja, dat is het gewoon. Ja, de 2 oktober. Mensen, hier op de Viemet, in de Vaderik van Vreuger. Mensen van Vreuger weten direct wat de Vaderik was natuurlijk. Wanneer begint het? Wat mogen de mensen juist verwachten? Dat het juist al is gezegd, maar toch nog even duidelijk zijn. Want dat is al niet om 2 uur in de namiddag doen. Hè?
3: Nee, dat is voor mij toch wel de meest spannende moment. Allee, vraag dat je me stelt, want ik weet dat ook niet. Ik heb dat al een paar mensen van gevraagd, van wie gaat er dan komen? Ik weet dat niet. Maar we gaan hier een stalletje zetten met pintjes en iets eten. Tegen een
1: democratische prijs.
3: Een democratische prijs voor het goede doel.
1: Ja.
3: En dat begint om 5 uur.
1: Ja.
3: Ja, dat is voor de
1: 5 uur in de namiddag.
3: Ja, dat is.
1: Is dat de kermis al lopen?
3: Nee, maar
1: ja, 5 uur s'nachts gaan we niet open doen.
3: Dat is gewoon na het werk, hè?
1: Ja.
3: En dan en wel een bandje. Die spelen al jaren hier regelmatig. Muziekje op de achtergrond, altijd plezant.
1: Ja.
3: En we laten die een avond rustig verder kabbelen. En dan Maanvra. Dat is gewoon gezegd in het mechtstof, of niet?
1: Maanvra.
3: Inge, mijn vrouw dus. Die heeft een DJ-talent.
1: Ja.
3: En die gaat dan nog leek spelen. Een beetje later op de avond.
1: Aanwijzig.
3: Maar, ja, gelijk dat ik al gezegd heb, hè, 80 man. Het zal voor ons een verrassing wezen als voor iedereen. En we gaan met een brandweer klappen en we gaan met iedereen klappen die dat ja, voilà, we moeten zien. We hopen dat het goed weer is.
1: Ja.
3: En ja.
1: En is er, of is dat nog een geheim, is er een officieel opening voorzien?
3: Ah, wel. Om 19 uur.
1: Om 7 uur.
3: Om 7 uur. En ja. Dan komt Bart.
1: Onze burgervader.
3: Ja.
1: En die komt een lintje knippen.
3: Een lintjesknip speech ja. Doen.
1: Ah, dat is nog wat die ik al.
3: Hij had dat 15 jaar geleden heeft hem dat die ook gedaan. Dat is de fabriek begonnen. Ja, in ons congres heeft hem ook geopend in het Lamotte.
1: Ja.
3: Dus maar gewoon omdat dat een goed symbool is. Het gaat niet over gewoon blij met Mechelen, blij met het project, blij met al die mensen dat ertoe bijgedragen hebben en ze verder.
1: Mechelen eigenlijk terug positief. Toch wel zoveel mogelijk positief benaderen, want dat verdient het ook de stad. Hè?
3: Ik denk veel mensen zijn er heel blij mee. Je hoort het ook heel veel. Ja. Mechelen is tof geworden. Mechelen is.
1: Als er toeristen komen, dat is het eerste dat je hoort van wauw, ik ken die stad niet meer. Ja, dat is waar. En dan nog de Mechelse woorden. Oei, oei. Dat zijn we alleen aan de oren trekken. Een poel. Wat is dat? Een poel?
2: Een kekenzijkers.
1: Amai.
2: Nee?
1: Goh, ja. Onder in de zin van, onder de chipjes zijn er draaiuntjes en 2 poelen. Dus een jonge hen, hè. Een jonge vrouw. Ja. Vrouwenskip. Ja. Weet je?
3: Dat is meer bij Kenaar, zou ik het ook geweten.
1: Een poel, ja. Oh. Ja, voilà.
3: Dat heeft ook iets met kleidafscheten.
1: Stoeven in zo'n broek poeven.
2: Oh.
1: Hij is weer aan het stoeven. Maar daarna is een broek poefen.
3: Ja, dat is alleen gezegd wat dat is, hè.
1: Een grote mond opzetten, maar eigenlijk niet veel achterdant houden. Ja, verder komt hem niet als dat. Daarna is de schrikenschater of een bangerik en dat. Een plon.
3: Een zekering.
1: Ja, een plon. Dat heeft even wel eens last van gehad vreugden, zeker dat de plon sprong is. Is dicht.
2: Dat de mist voorgaat, ja.
1: We hebben een hele avond in het donker gezeten, want de plong generaal was gesprongen. Dat zijn ze van die. Dat heeft hij wel gehad, hè. Ah ja, als ze zijn gelijk opzet. Pletten.
3: Dat is gelijk patekjes.
1: Ja. Ja, een buitenrand pletten.
3: Een vork.
2: Boter, allerlei smeren, hè. Smeren.
1: Of patatenpletten. Dat is zo.
3: Bij ons eet dat pletteren.
1: Op pletteren. Ja, hier was dat pletten. Dat lijkt allemaal gemakkelijk omdat je woont, maar als je dat vraagt aan hier van de kust, dan was er wat hierna.
3: Dat is ook opvallend dat dat veel Fransen
1: waren. En dat je dat van hier ook wel vroeger gehad hebben, een plekpluster.
2: Een pluster?
1: Een plekpluster. Is dat verjeet?
2: Of wel is dat geen... Ja. Nee? Ja, plekpluster in en dat blijft plaat.
1: Ja, ja, dat blijft niet erg die boten krijgt. Dat ga ik even niet uitleggen. Dat is een plekpluster, schat.
2: Ja, veel.
1: En meestal hangen die aan de toog dan, hè?
2: Ja. En je krijgt ze niet boten.
0: Toch moeilijk.
1: En als er hier zei, pas toe voor de gendarme, want je hebt me een plek op. Wat is dan een plek op?
3: Dat is een klutskop.
1: Ja.
2: Is dat niet aan de band?
1: Of een band is een plek op.
3: Ah ja.
1: Een klutskop.
2: Een
1: klutskop. Een klutskop is een plek op.
2: Ja.
1: Dat is ook een beetje lastig. Alhoewel, is dat van Willis misschien.
3: Wat blieft?
1: Dat je zo schoon aspist het van boven.
3: Ja, dat is een illusie.
1: Bij een mens van zo rond de 60 is dat wel... Staat dat wel, hè?
3: Ja.
1: Beter als een postisch, vind
3: ik. Ik zag er anders uit als ik 20 jaar was.
1: Ja, een grote bazaar. Ja, is zo gelijk als dat zijn. Ja, dan je weet wat je te wachten staat, jongen.
3: Nee, want die net daar van zijn
1: grootvader. Van zijn grootvader, ja. Dat is. Ja, en dan inderdaad, als je die in uw café krijgt, dat is een echte plekker. Dat is inderdaad wat we juist gezegd hebben. Maar een plekker is ook nog iets anders in Mechelen.
3: Ja, een stucadeur.
1: Een stucadeur, een bezetter, inderdaad. Een plekker. Ja. Ja. Ik ben gaan vissen en ik had vier rutsen en een platte.
3: Een voorn?
1: Ja, dat was een rutsen. Een voorn. En een platte?
2: Een platteis?
1: Nee, een jong brasemke.
2: Ah.
1: Dat is een platte.
2: Ah.
1: En een ruts is een voorn. Dat is alleen Mechels plaats. Een plat jonk, wat zou dat kunnen zijn? Een plat is op, nou, dat is nog...
2: Een
1: nog een platjong, daar kunnen we nog niks mee doen. Ah. Een baby is een platjong.
3: Ah ja?
1: Ja. Ja. Ja. Juist. Een plancher.
3: Een vloer.
4: Een houten vloer.
1: Ja, een houten vloer. Ja, ik heb er hier nog vuil, maar ik wil het allemaal niet meer zeggen, want als een taart is ook, mannen. Spatig, hè. Toch nog één. Stafken is alles een lijf en een pierentjoeker geweest. Een pierentjoeker.
3: Geen idee.
1: Je hebt dat op de pierenkoers speelt voor geld.
2: Ah,
1: een pierentjoeker in Mechelen.
3: Nee.
1: Maar we hebben wel geleerd, hè. We moeten een afscheid nemen. Ja, je bent heel erg bedankt voor vannacht naar eten te gaan. Maar je moet nog een plutje krijgen. Maar je bent al heel erg bedankt dat je naar eten bent gekomen van vannacht. De Mechelen aandelijk nog eens van te laten genieten, want ze zijn me vooral bij jou geweest.
2: Dat is mijn plezier gedaan en ik hoop dat die mensen succes genemmen.
1: Ja, hier in de Valerik.
2: Ja,
1: absoluut.
2: Ja.
1: En als ze willen zien, moeten ze naar de Bas komen.
3: Of de genre hier.
1: En bedankt ook de David en Jonathan. En heel veel succes hier in de Neve Vaderik op de Veemet vanaf al de 2e oktober. En na is dat nou een leken van vreugde van hier in de Vaderik.
2: Waar dat veel ambiance opgemokt weer, Barry White, Let the Music Play.
1: Oh, prachtig, hè.
2: Ja.
1: Dus als je dat doet, kun je niet blijven stilzitten.
2: Nee.
1: Dan gaan we daarmee eindigen. Mensen, toast, allemaal bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je zo terug dat gecatapulteerd geweest bent in de geschiedenis en dat je heel veel herkent. Dat bedankt allemaal en tot de volgende keer.
3: Gellen ook bedankt, hè.
2: Ja, Gellen ook bedankt. One ticket, please.

0: van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
1: Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenade Orkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermite en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert, een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio op Signor en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39.
2: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheide. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
0: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
1: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
0: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
1: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
0: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17 uur en op zaterdag van 7 tot 15 uur.
1: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
0: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
1: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen. Hallo Mechelaars, de Vadderik is terug. Op zoek naar een leuke locatie voor dansfeestjes, teambuildings, vergaderingen, privéfeestjes of workshops? Vadderik is de evenementen- en ontmoetingslocatie waar Mechelen samenkomt. Een gezellige plek voor evenementen tot 80 personen aan de Veemarkt 5 in Mechelen. Met parking onder de Veemarkt. Ontdek de mogelijkheden op vadderik.be. Vadderik, terug van weg geweest. En de heropening vieren we op vrijdag 2 oktober vanaf 5 uur met Thank God It's Friday. Met live muziek van Ipalmeri, om 7 uur een lintjesknipspeech van burgemeester Bart Somers en later op de avond DJ Inge. En voor de honger staat de foodtruck van traiteur Steven voor de deur.
3: Donderdag 1 oktober is het opnieuw Balkazaar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Yves Calders. Inkom €6, taart en koffie inbegrepen. Balkazaar, donderdag 1 oktober tussen 2 en 5 uur, in het Mechelse Cultuurcentrum, onder de toren.
4: Hé, hey, lamennekes, wie mokt er al een ooslijg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waardige riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier lakot, hé. En ook opkussen, als je moest willen, hé. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca

0: Klonen afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van en metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wallen maken onze leg.
1: Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny en Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Monny en Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotsesteenweg 119 in Wilselen Leuven of bezoek monnyenzone.be, ook in Zemst.
2: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
3: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
4: Radio op Senior.
3: Altijd oldies.

0: In Berten bij Leuven is een meisje van anderhalf gestorven in de auto nadat een van de ouders haar daar vergeten was. Dat zegt het parket. Het gebeurde eergisteren. Meisje is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar konden ze niks meer doen. Parket onderzoekt wat er precies fout liep. In Houtharen-Helchteren in Limburg zijn vorige nacht brandbommen gegooid naar enkele huizen, meldt het parket. Hetzelfde gebeurde in Pelt, daar raakten twee auto's beschadigd. De politie kon een verdachte oppakken, mogelijk is er een link tussen de twee. Parket onderzoekt dat. De Vlaamse regeringspartijen zitten alweer opnieuw samen voor cruciaal overleg over de begroting. De gesprekken zijn moeizaam. De tijd dringt, want Diependalen wordt morgen in het parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. Dodelijke brand in een appartementsgebouw in Haaltert in Oost-Vlaanderen. Daar is een man van 67 omgekomen, mogelijk een bewoner. Het gebouw is bijna volledig onbewoonbaar. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. In 3 op 4 frituren worden snacks met paardenvlees verkocht, blijkt uit een onderzoek van dierenrechtenorganisatie Gaia. Het gaat om zeker een kwart van de snacks. Gaia lanceert een online petitie om paardenvlees definitief uit de voedselketen te halen. De makers van de snacks en de frituuristen geven toe dat er paardenvlees in sommige snacks zit, maar ze benadrukken dat dat in ons land ook gewoon kan. In het midden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt na een groot incident aan een Amerikaanse luchtmachtbasis. De verdachten zouden de Britse wet op explosieven hebben overtreden. Of dat betekent dat ze bommen hadden of daar gelegd hadden, is niet duidelijk. Uit voorzorg zijn bewoners geëvacueerd. De politie benadrukt dat alles onder controle is. Vanmiddag en vanavond zonnig, 25 graden. Morgen grijs, kans op enkele buien, 28 graden. Dinsdag veel zon en mogelijk zelfs 30 graden.
1: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
2: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
3: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkero. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gildeclowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkero in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
4: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de kleine lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de Steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moet de Verschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannekes, is uw tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Alwel, dan zat op de goede plaats bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
5: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staalhoekdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Roundplus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, Masters in Room Solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en roundplus.be.
6: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4M-Fire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizza-ovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4M-Fire. Meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
7: Verroosde ver of mannenmijter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Van een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat delta betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verniet van tevoren ter plutse zien.
8: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 kamionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's, Jos van Loveren.
9: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
10: Edde een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke. Barradio Op Senior. In een nummer 0475 58 31 88. Het is goeie koper als dat gepast. Allee, tot binnenkort, ja mannen.
11: Altijd oldies. www.opsenior.be.
12: Radio Op Senior.

0: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapi Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij de specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen bent u bij Tapi Shop steeds aan het juiste adres. Tapi Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 18:00. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
1: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan nutte is gaan zien bij P-plus plafonds. Waar we zetten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie die op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
0: Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenadeorkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met soprane Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert, een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39.
2: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Dienstensteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
3: Donderdag 1 oktober is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Yves Calders. Inkom €6, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 1 oktober tussen 2 en 5 uur. In het Mechelse Cultuurcentrum, onder de toren.
4: Huur een bouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucador net langs geweest? En wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Groot-Mechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur een bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huurenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel

Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd oldies.

0: In Bertum bij Leuven is een meisje van anderhalf gestorven in de auto nadat een van de ouders haar daar vergeten was. Dat zegt het parket. Het gebeurde eergisteren. Meisje is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar konden ze niks meer doen. Het parket onderzoekt wat er precies fout liep. In Houtharen-Helteren in Limburg zijn vorige nacht brandbommen gegooid naar enkele huizen, meldt het parket. Hetzelfde gebeurde in Pelt, daar raakten twee auto's beschadigd. De politie kon een verdachte oppakken, mogelijk is er een link tussen de twee. Het parket onderzoekt dat. De Vlaamse regeringspartijen zitten alweer opnieuw samen voor cruciaal overleg over de begroting. De gesprekken zijn moeizaam. De tijd dringt, want Diependaele wordt morgen in het parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. Dodelijke brand in een appartementsgebouw in Haaltert in Oost-Vlaanderen. Daar is een man van 67 omgekomen, mogelijk een bewoner. Het gebouw is bijna volledig onbewoonbaar. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. In 3 op 4 frituren worden snacks met paardenvlees verkocht, blijkt uit een onderzoek van dierenrechtenorganisatie Gaia. Het gaat om zeker een kwart van de snacks. Gaia lanceert een online petitie om paardenvlees definitief uit de voedselketen te halen. De makers van de snacks en de frituuristen geven toe dat er paardenvlees in sommige snacks zit, maar ze benadrukken dat dat in ons land ook gewoon kan. In het midden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt na een groot incident aan een Amerikaanse luchtmachtbasis. De verdachten zouden de Britse wet op explosieven hebben overtreden. Of dat betekent dat ze bommen hadden of daar gelegd hadden, is niet duidelijk. Uit voorzorg zijn bewoners geëvacueerd. De politie benadrukt dat alles onder controle is. Vanmiddag en vanavond zonnig 25 graden, morgen grijs, kans op enkele buien 28 graden. Dinsdag veel zon en mogelijk zelfs 30 graden.
1: Zit er mee een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij uw water. Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verkleiner stellingen met de baloot GTA en verwarming Willox aan. Bel Tescalle op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Lood GTA en verwarming Willox. Tescalle die wacht op uw telefoonnetje. En hoe rapper dat gebeld, hoe rapper dat gebokt is. 0473 32 57 75.
2: Wil je een prachtige tuin zonder er zelf uren werk in te steken? Schakel GTS Tuinonderhoud in. Bel 0468 53 96 20. Van grasmaaien en gazononderhoud tot hagesnoeien, verticuteren, onkruidwieden en seizoensonderhoud. Ook voor de aanleg van nieuwe grasmatten en klinkerwerken voor opritten en terrassen kan je rekenen op GTS Tuinonderhoud. Jij geniet van je tuin? Gregory doet de rest. Actief in de ruime regio van Mechelen. Bel vandaag nog 0468 53 96 20. GTS Tuinonderhoud helpt je met alle soorten tuinwerk, klein of groot. Jouw tuin in topvorm.
1: Heb je problemen met je toestellen van uw oorzaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo.

0: energiestek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar herstellen elk merk, eender wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met een computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Hé, hey, la mennekes, wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijke riet via verzolder, kelder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier la kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden. Kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van al metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
0: Salopit op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in de retrokamer. Waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers zoals balkjes met kreken, pensen, witroef in de oven, een nammeke, een kapla en nog vuil meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Vanaf nu ook s'avonds helpen voor je schoot te gaan eten. Die zuipen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
2: Wacht even, kikker. Beerput vol of geoverstoopt? Als begeert is wel een moeder balen.
3: 015 75 64 91. 015 75 64 91. Als de nood het hoogst is,
2: is Lazarums vlakbij.
3: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
2: Lazarums
3: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
4: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Op Senior, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsenior.be.
5: Altijd oldies. www.opsenior.be.
6: Radio Opsenior.

Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemiddag. Het is 2:00. Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenade Orkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert, een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be.

0: Van Dijk ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders. Altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
1: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken. In de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be. Ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
0: Hallo Mechelaars, de Vadderik is terug. Op zoek naar een leuke locatie voor dansfeestjes, teambuildings, vergaderingen, privéfeestjes of workshops? Vadderik is de evenementen- en ontmoetingslocatie waar Mechelen samenkomt. Een gezellige plek voor evenementen tot 80 personen aan de Veemarkt 5 in Mechelen. Met parking onder de Veemarkt. Ontdek de mogelijkheden op vadderik.be. Vadderik, terug van weg geweest. En de heropening vieren we op vrijdag 2 oktober vanaf 5 uur met Thank God It's Friday. Met live muziek van Ipalmeri, om 7 uur een lintjesknipspeech van burgemeester Bart Somers en later op de avond DJ Inge. En voor de honger staat de foodtruck van traiteur Steven voor de deur.
2: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkerol in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
3: Donderdag 1 oktober is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Yves Calders. Inkom 6 euro, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 1 oktober tussen 2 en 5 uur. In het Mechelse Cultuurcentrum, onder de toren.
4: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klant lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om het toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moeten wat verschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannekes, is uw tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Alwel, dan zat op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
5: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
6: Radio op Senior.
7: Altijd oldies.

0: In de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen. Bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
1: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bauhaus Mechelen zijn.
2: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
1: En wist je dat Bauhaus Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
2: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
1: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
2: Bauhaus Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
1: Bauhaus Mechelen. Alles voor je bouw. Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
3: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en roundplus.be.
0: Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Monny & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotsesteenweg 119 in Wilselen, Leuven. Of bezoek monnyenzone.be, ook in Zemst.
4: Hé, lamennekes, wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doet MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijk riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ila kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden. Kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
5: Verroos de verf, mannenmeter. Het verroosteam doet het altijd beter. verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
6: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen, een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
2: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
4: Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke? Barradio Op Senior. In een nummer 0.

0: is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemiddag, het is 3:00.
1: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
1: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
1: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
1: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
2: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker haat het plafond meugezien, dan moet je eens gaan zien wat bij Plus

0: Deur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen. Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
1: Donderdag 1 oktober is het opnieuw Balkazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Yves Calders. Inkom €6. Taart en koffie inbegrepen. Balkazar, donderdag 1 oktober tussen 2 en 5 uur in het Mechelse Cultuurcentrum onder de toren.
2: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te kragen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktail. Salopet op de Boutermarkt 18. Vanaf nu ook s'avonds helpen voor die schoten gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. S'woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
3: Verroosde ver of mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. Verroosteam in Mechelen bestaat uit professioneel en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verniet van tevoren ter plutse zien.
4: Och, kijk hier. Beerput vol of riool verstoopt. Als het begint te zwalen, moet je bellen.
5: 015 75 64 91. 015 75 64 91. Als de nood het hoogst is,
4: is Lazarums vlakbij.
5: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
4: Lazarums.
5: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
6: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio, met alleen Nederlandstalige muziek.

Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenadeorkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert, een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio Op Signor en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39. Wil je een prachtige tuin zonder er zelf uren werk in te steken? Schakel GTS Tuinonderhoud in. Bel 0468 53 96 20. Van grasmaaien en gazononderhoud tot hagesnoeien, verticuteren, onkruidwieden en seizoensonderhoud. Ook voor de aanleg van nieuwe grasmatten en klinkerwerken voor opritten en terrassen kan je rekenen op GTS Tuinonderhoud. Jij geniet van je tuin? Gregory doet de rest. Actief in de ruime regio van Mechelen. Bel vandaag nog 0468 53 96 20. GTS Tuinonderhoud helpt je met alle soorten tuinwerk, klein of groot. Jouw tuin in topvorm.
1: Zit er mee een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij uw water. Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verkleiner stellingen moeten baloot GTA en verwarming Willox aan. Bel te scallen op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Lood GTA en verwarming Willox. De scallen die wacht op uw telefonneke. En hoe rapper dat gebeld, hoe rapper dat gebokt is. 0473 32 57 75.
0: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapishop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij dé specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapishop steeds aan het juiste adres. Tapishop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag, van 9:30 tot 18:00.
2: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 kamionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's, Jos van Loveren.
3: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de 10 Systeemweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
1: Heb je problemen met uw toestellen van uw Jooshaven in de Rome regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, met gefixt. Mokt uw wasmachine een serieus lawaat? Warmt uw droogkast niet meer op? Heb je best in uw kookplaat of een oven die dat energie is weggegeven? Geen paniek, belt gefixt 0475 43 48 96. We herstellen elk merk, eender wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bagafix te doen. Bel 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met een computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
4: Op zoek naar een betaalbare afsluiting? Voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy, mijnafsluiting.be.
5: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
6: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Op Senior, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation. Bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsenior.be.
7: Altijd oldies. www.opsenior.be.
8: Radio Opsenior.
7: Al

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemiddag. Het is 4 uur. Hallo Mechelaars. De Vadderik is terug. Op zoek naar een leuke locatie voor dansfeestjes, teambuildings, vergaderingen, privéfeestjes of workshops? Vadderik is de evenementen- en ontmoetingslocatie waar Mechelen samenkomt. Een gezellige plek voor evenementen tot 80 personen aan de Veemarkt 5 in Mechelen. Met parking onder de Veemarkt. Ontdek de mogelijkheden op vadderik.be. Vadderik, terug van weg geweest. En de heropening vieren we op vrijdag 2 oktober vanaf 5 uur met Thank God It's Friday. Met live muziek van Ipalmeri, om 7 uur een lintjesknipspeech van burgemeester Bart Somers en later op de avond DJ Inge. En voor de honger staat de foodtruck van traiteur Steven voor de deur. Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenadeorkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert. Een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio Op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39.
1: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheide. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw!
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of

0: Aan de goedkoopste prijs in Grootmechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur een bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huurenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
1: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4Mfire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4Mfire. Meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
2: Hé, lamennekes. Wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doet MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijke riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ila kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van al metalen. Bel Robin van MC All Service 0478 92 83 75 of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be, want walen maken onze leg.
3: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
4: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
5: Radio op Senior.

are not gone.

0: de topministers van de Vlaamse regering zitten nog maar eens bijeen om de plooien glad te strijken bij het begrotingsoverleg. Dat was nodig na stroeve gesprekken van gisteren. De Vooruit en CD&V, daar blijft de klacht dat wat nu op tafel komt niet evenwichtig genoeg is en dat N-VA te weinig doet bij de eigen bevoegdheden. Als we alle drie constructief blijven, komen we er wel uit, zei vicepresident Hilde Kreeviets. Maar iedereen moet een inspanning leveren. De knelpunten zitten overal. Drie grote blokken, onderwijs, welzijn en belasting. Vooruit heeft naar verluidt een voorstel op tafel gelegd om de zorgpremie af te schaffen en te vervangen door een verhoging van de Vlaamse opsintieme bij de belastingen. Maar dat ligt dan weer moeilijk bij CD&V en N-VA. We zijn in elk geval vertrokken voor een marathon. In Vilvoorde is een man gewond geraakt bij een schietpartij. Hij werd in zijn been geraakt. Het is een man van 28. Hij kon zelf de politie verwittigen en is overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk wat het motief was. Er is nog geen verdachte opgepakt. De politie onderzoekt de zaak. De Britse antiterreureenheid van de politie onderzoekt het incident aan een Amerikaanse legerbasis in Engeland, meldt de BBC. Verschillende mensen werden daar opgepakt op verdenking van het gebruik van explosieven. Mogelijk is er een aanslag voorkomen, maar de politie geeft geen extra info. De ontmijningsdienst is aanwezig en wagens in de buurt worden doorzocht. In Montreal in Canada zijn de mannen begonnen aan hun WK wielrennen op de weg. En we kijken vooral naar de twee Belgische kopmannen Wout van Aert en Remco Evenepoel. De wegrit in en om Montreal is 273 kilometer lang, aankomst 9:30 vanavond. Vanmiddag en vanavond zonnig 25 graden, morgen meestal grijs, kans op enkele buien 28 graden. Dinsdag zon plaatselijk 30 graden en woensdag geleidelijk regen bij 26 graden. Donderdag wolken met wat opklaringen en het koelt dan flink af bij 21 graden, maar blijft droog.
1: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
2: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Canunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
3: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en roundplus.be.
4: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klant lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorg die dat ze verdienen. Als je aan modieus of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moeten dat Verschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen.
5: Mannetjes, is zo'n taart kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Al wel, dan zat je op de goede plots bij Optiek Verschoten. We alle werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
6: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen, een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur, zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker, jouw interieurspecialist.
7: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkerol in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
8: Verroos de ver of mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verroosers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot de goed end. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
9: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
10: Edde een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke. Barradio Op Senior. In een nummer 0475 58 31 88. Het is goeie koper als dat gepost. Allee, tot binnenkort, hè, mannen.
11: Altijd oldies. www.opsenior.be.
12: Radio Op Senior.
11: Al.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond, het is 5 uur. Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenadeorkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met soprane Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meivis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert. Een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
1: Salopet op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Vanaf nu ook s'avonds helpen voor je schoten gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Testdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
0: Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Money & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Money & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen, Leuven. Of bezoek moneyandzone.be. Ook in Zemst.
2: Hé, la mennekes. Wie mocht er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun we geriet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ila kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden. Kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want

0: service, een scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met uw computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Donderdag 1 oktober is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Yves Calders. Inkom €6. Taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 1 oktober tussen 2 en 5 uur. In het Mechelse Cultuurcentrum, onder de toren.
2: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio. Met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
2: Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Ja, de topministers van de Vlaamse regering zitten nog maar eens bijeen om de plooien glad te strijken bij het begrotingsoverleg. Dat was nodig na stroeve gesprekken van gisteren. De Vooruit en CD&V, daar blijft de klacht dat wat nu op tafel komt niet evenwichtig genoeg is en dat N-VA te weinig doet bij de eigen bevoegdheden. Als we alle drie constructief blijven, komen we er wel uit, zei vicepresident Hilde Kreeviets. Maar iedereen moet een inspanning leveren. De knelpunten zitten overal. Drie grote blokken, onderwijs, welzijn en belasting. Vooruit heeft naar verluid een voorstel op tafel gelegd om de zorgpremie af te schaffen en te vervangen door een verhoging van de Vlaamse opcentime bij de belastingen. Maar dat ligt dan weer moeilijk bij CD&V en N-VA. We zijn in elk geval vertrokken voor een marathon. In Vilvoorde is een man gewond geraakt bij een schietpartij. Hij werd in zijn been geraakt. Het is een man van 28. Hij kon zelf de politie verwittigen en is overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk wat het motief was. Er is nog geen verdachte opgepakt. De politie onderzoekt de zaak. De Britse antiterreureenheid van de politie onderzoekt het incident aan een Amerikaanse legerbasis in Engeland, meldt de BBC. Verschillende mensen werden daar opgepakt op verdenking van het gebruik van explosieven. Mogelijk is er een aanslag voorkomen, maar de politie geeft geen extra info. De ontmijningsdienst is aanwezig en wagens in de buurt worden doorzocht. In Montreal in Canada zijn de mannen begonnen aan hun WK wielrennen op de weg. En we kijken vooral naar de twee Belgische kopmannen Wout van Aert en Remco Evenepoel. De wegrit in en om Montreal is 273 kilometer lang. Aankomst 9:30 vanavond. Vanmiddag en vanavond zonnig 25 graden. Morgen meestal grijs. Kans op enkele buien 28 graden. Dinsdag zon plaatselijk 30 graden. En woensdag geleidelijk regen bij 26 graden. Donderdag wolken met wat opklaringen. En het koelt dan flink af bij 21 graden. Maar blijft droog.
1: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapie Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij de specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapie Shop steeds aan het juiste adres. Tapie Shop, Megasteenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 18 uur.
2: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
3: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
2: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
3: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
2: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
3: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
2: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
4: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan nutte is gaan zien wat bij plusplafonds. Wallen zitten op één dag een heeft spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
5: Och, kijk hier. Beerput vol of geoverstoopt. Als het begint te zwalen, moet je bellen.
6: 015 75 64 91. 015 75 64 91. Als de nood het hoogst is,
5: is Lazarums vlakbij.
6: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
5: Lazarums.
6: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
7: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de 10 Systeemweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
3: Luister nu ook naar Op Signor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Op Signor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be.
8: Altijd oldies. www.opsignor.be.
9: Radio Op Signor.

0: is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond, het is 6 uur. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
1: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
0: Hallo Mechelaars, de Vadderik is terug. Op zoek naar een leuke locatie voor dansfeestjes, teambuildings, vergaderingen, privéfeestjes of workshops? Vadderik is de evenementen- en ontmoetingslocatie waar Mechelen samenkomt. Een gezellige plek voor evenementen tot 80 personen aan de Veemarkt 5 in Mechelen. Met parking onder de Veemarkt. Ontdek de mogelijkheden op vadderik.be. Vadderik, terug van weg geweest. En de heropening vieren we op vrijdag 2 oktober vanaf 5 uur met Thank God It's Friday. Met live muziek van Ipalmeri, om 7 uur een lintjesknipspeech van burgemeester Bart Somers en later op de avond DJ Inge. En voor de honger staat de foodtruck van traiteur Steven voor de deur. Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenadeorkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert. Een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39.
2: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkerol in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
3: Verroos de ver of mannenmijter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Van een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed end. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
4: Donderdag 1 oktober is het opnieuw Balkenzaar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Yves Calders. Inkom €6, taart en koffie inbegrepen. Balkenzaar, donderdag 1 oktober tussen 2 en 5 uur. in het Mechelse Cultuurcentrum, onder de toren.
5: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klaar lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de Steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moeten we Verschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten.

0: kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
2: Radio op Senior.
1: Altijd oldies.

0: De topministers van de Vlaamse regering zitten dan toch weer samen nadat ze eigenlijk een paar uur geleden het overleg aan de kabinetsmedewerkers overlieten. Voor een overleg met alle ministers? Veel te vroeg. Of minister-president Diependaele een akkoord vindt tegen zijn septemberverklaring van morgen? Ja, dat is nog maar de vraag. Maar ja, de nacht moet nog komen. In Antwerpen is een jongen van 15 gewond geraakt toen hij wegvluchtte van een politiecontrole, zegt de politie. De jongen reed op een elektrische step die snelheden haalde tot 86 km per uur. Toen hij een agent probeerde aan te rijden, raakte hij zelf gewond. De jongen is overgebracht naar het ziekenhuis en het is niet duidelijk hoe hij er aan toe is. In Vilvoorde is een man gewond geraakt bij een schietincident. Hij werd in zijn been geraakt. Het slachtoffer is een man van 28. Hij kon zelf de politie verwittigen en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk wat het motief was. Er is nog geen verdachte opgepakt. De politie onderzoekt de zaak. In Engeland zijn al 5 mannen opgepakt voor het incident bij de luchtmachtbasis. Dat heeft de politie bevestigd tijdens een persconferentie. De politie kreeg een melding over verdachte voertuigen in de buurt. Volgens lokale media vond de politie verschillende brandbommen. Wat het motief is, niet duidelijk. Het Amerikaanse leger gebruikt die basis voor aanvallen op Iran. Er loopt een onderzoek. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft nog de hele dag dicht door de grote aswolk van de Etna-vulkaan, dat meldt de luchthaven. Door die aswolk zitten heel wat reizigers vast op Sicilië. Sommige luchtvaartmaatschappijen hebben hun vluchten omgeleid via de luchthaven van Palermo, die is wel nog open. Ex-wielrenner Tom Boonen heeft een Belgische titel beet in het rallyrijden en dat exact 21 jaar na zijn wereldtitel op de weg in het wielrennen. Boonen had al eerder zijn ambitie om Belgisch kampioen te worden uitgesproken, maar het is sneller dan hij zelf verwachtte. Hij is nu zo'n 3 jaar rallypiloot. Ook volgend jaar hoopt hij het BK te kunnen rijden. Vanavond meer wolken met aan de kustkans op een bui. Morgen in het westen bewolkt met lichte regen, maxima 22 graden. In het oosten meer zon en daar kunnen we zelfs 27 graden halen. De volgende dagen zonnig bij maxima rond 25 graden.
1: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
2: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
3: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
4: Welkom thuis. Wij meubelen de schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
5: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok. Zowel 4x4 kamionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's Jos van Loveren.
6: Op zoek naar een betaalbare afsluiting? Voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijn Afsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
7: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
8: Hé, lamennekes. Wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waardige riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ila kot, hé. En ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van al metalen. Bel Robin van MC All Service 0478 92 83 75 of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be, want wallen maken onze leg.
9: Nieuw Armaro, volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten, schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en roundplus.be.
8: Ede een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke. Barradio, oep, senior. In een nummer 0.

0: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
1: Altijd oldies. www.opsenior.be.
2: Radio Op Senior.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond, het is 7 uur. Hallo Mechelaars. De Vadderik is terug. Op zoek naar een leuke locatie voor dansfeestjes, teambuildings, vergaderingen, privéfeestjes of workshops? Vadderik is de evenementen- en ontmoetingslocatie waar Mechelen samenkomt. Een gezellige plek voor evenementen tot 80 personen aan de Veemarkt 5 in Mechelen. Met parking onder de Veemarkt. Ontdek de mogelijkheden op vadderik.be. Vadderik, terug van weg geweest. En de heropening vieren we op vrijdag 2 oktober vanaf 5 uur met Thank God It's Friday. Met live muziek van Ipalmeri, om 7 uur een lintjesknipspeech van burgemeester Bart Somers en later op de avond DJ Inge. En voor de honger staat de foodtruck van traiteur Steven voor de deur.
1: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan moet je eens gaan zien wat bij plusplafonds. Want er zitten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veel met twee p's.
2: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzesteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
3: Salopet op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokader, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Vanaf nu ook s'avonds helpen voor je goed te gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'maandags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
4: Heb je problemen met je toestellen van uw oorshaven in de Rome regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, met gefixt. Mocht uw wasmachine een serieus lawaat, warmt uw droogkast niet meer op. Heb een best in uw kookplaat of een oven die dat zijn energiestek gegeven. Geen paniek, beeld gefixt 0475 43 48 96. We herstellen elk merk, eender wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bij gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met uw computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
5: Donderdag 1 oktober is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten samen met de muziek van Yves Calders. Inkom 6 euro, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 1 oktober tussen 2 en 5 uur in het Mechelse Cultuurcentrum onder de toren.
6: Och, ik hier. Beerput vol of geoverstoopt.
7: Als het begint te zwellen, moet je bellen.
8: 015 75 64 91.
9: 015 75 64 91.
8: Als de nood het hoogst is,
7: is Lazarums vlakbij.
8: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
7: Lazarums
8: 015 75 64 91.
9: Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
10: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies.

0: Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. Vier Empire. Meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
1: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio. Met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Volksradio.
1: Stem af op volksradio.be. Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.
1: Altijd oldies.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond, het is 8 uur.
1: Welkom bij een nieuw gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.
1: Altijd oldies.

Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond, het is 9 uur. Welkom bij Nieuw Gouden Op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio Op Senior.

0: is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond, het is 10 uur.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Senior. Een heel fijn weekend.
1: You know, you make me feel so good inside.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond, het is 11 uur.
1: Welkom bij een nieuw gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Signor, het enige station voor de hits uit de jaren 60.
1: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero

Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goeienacht. Het is 12 uur. Welkom bij een nieuw gouden Op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goeienacht. Het is 1 uur.
1: Welkom bij een nieuw gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd oldies.